0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credits Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credits Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Andona.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

0: Film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
3: Hoe is je dagstart vandaag? Gaat dit goed of is het een zware?
4: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt

Santana. Hold on. Nou, dat heb ik dan maar in mijn hoofd op dit moment om maar door te gaan, aan te houden. Het komt allemaal goed uiteindelijk. Soms heb je zo'n dagstart dat systemen niet meewerken, dat er dingen op de weg gebeuren waarbij je helemaal rot schrikt zo'n ochtends vroeg. En dan is je start van de dag in één keer anders dan je verwacht had. En dan probeer je weer even in die goede flow te komen. Nou, daar ga ik voor mezelf voor zorgen vanochtend. Daar ga jij niks van merken, want de beste muziek wordt gedraaid. Het laatste nieuws komt voorbij. Ik ben Jeremy, Nelly is binnen. En dit is jouw nieuwe dagstart, dinsdag 8 september vandaag. En er vielen mij een aantal dingen op in het nieuws. Zo is bij een vliegtuigcrash op de luchthaven in Miami... Ja, iets duidelijk geworden. Daarbij zijn 5 mensen op hun leven gekomen. Maar die zaten niet in het vrachtvliegtuig van Amazon... maar in 2 voertuigen op de grond die door het toestel werden geraakt. De 2 piloten die overleefden. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. En ze zijn nog de oorzaak van de crash aan het onderzoeken. Canada die voert vanaf vandaag nieuwe importheffingen in... op bijna 28 miljard Canadese dollar aan Amerikaanse producten. Op sommige goederen lopen de tarieven op tot 50%. Het gaat onder meer staal, meubels en kleding. Nou, het mag duidelijk zijn, Canada wil met de maatregelen druk zetten op de Verenigde Staten... maar beide landen zeggen nog steeds een handelsdeal te willen. En het feit is wel dat die onderhandelingen al sinds eind vorige maand stil liggen... en niemand voorlopig een eerste stap lijkt te zetten en op zoek gaat naar een oplossing. Ik toch nog even afsluiten met iets opvallends. Want in Amsterdam-Noord staat sinds kort een prullenbak midden op een fietspad. Ja, daar hebben ze fietspaden in Nederland. Heel veel. Maar waarom staat daar een prullenbak? Buurbewoners dachten eerst aan een fout of een grap, maar het blijkt dus serieus te zijn. De gemeente had geen paaltjes meer op voorraad en gebruikte daarom tijdelijk de prullenbak om auto's tegen te houden. Het is wel duidelijk dat die bak binnenkort vervangen wordt, maar ik zeg hulde aan de gemeente Amsterdam. Geen paaltjes. Geen probleem, zet gewoon een prullenbak neer. En weet je, als dat niet werkt, volgende week een koelkast, daarna een piano. En voor je het weet...

0: is natuurlijk een bekende, die Neil Horan. Maar wat mij betreft nog steeds flink ondergewaardeerd. Wat een fijne plaats, zo heerlijk rustig 's ochtends. Om 5:30. This town.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Soms gebeuren de dingen, lopen de ochtenden niet zoals je wenst. Zo is dat bij mij echt vanochtend compleet het geval. Alles gaat mis. En hoe laat je dan de boel? En ga je gewoon even lekker door en moet je het allemaal niet te serieus nemen? Nou ja, ik denk dat je alleen maar kunt relativeren en erop kunt hopen dat het allemaal goed komt, toch? Ja, nou ja, dit is dus zo'n ochtend waarop één klein dingetje niet loopt zoals je had gepland. En voor je het weet, voelt het alsof de hele dag daardoor anders gaat worden. En de koffie is niet goed. Je vindt iets niet terug op precies op het moment dat je weg wilt. Komt er nog een berichtje binnen en dan denk je even, daar gaan we weer. Maar dan gebeurt er iets simpels. Je haalt adem, doet wat nodig is en je gaat gewoon verder. En een paar uur later weet je eigenlijk niet eens meer waarom je er zo druk om maakte. Dus no worry, een rommelige start hoeft er geen...

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
7: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Bahá'í Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Bahá'í Grand Café.
2: Het is bijna 2 minuten over 6:30, dinsdagochtend, 8 september... waar gisteren Nelly enorm snotterig was. Volgens mij gaat het vandaag een stuk beter met je, hè, meid? Dus ik wens je succes met het lezen van het nieuws.
3: Bon dia.
4: De op Curaçao geboren Kem Veelkleinmoeder is voorgedragen als internationaal secretaris van Progressief Nederland, de nieuwe fusiepartij van GroenLinks en PvdA. Als hij wordt gekozen, gaat hij de partij vertegenwoordigen in internationale netwerken. Kleinmoeder wil die positie benutten om de belangen van de 6 Caribische eilanden structureel op de agenda in Den Haag en Brussel te krijgen. Op 25 september stemmen de leden over zijn benoeming. De ouderen op Curaçao lopen al sinds 2021 indexering van hun AOV mis. Volgens oppositiepartij MANPIN hoort het pensioen nu 1.050 gulden te zijn in plaats van de huidige 1.000 gulden. Dat de regering de verhoging nog niet heeft doorgevoerd door vertraging bij het statistiekbureau CBS, noemt de partij een gebrek aan politieke wil. Bij het ambtenarenvakantiegeld kon het kabinet immers wel snel schakelen. MANPIN eist dat de regering de wet direct uitvoert en de beloofde verhoging naar 1500 gulden doorvoert. En internationaal nieuws, de Eiffeltoren in Parijs is vandaag weer opengegaan voor bezoekers. De toeristische trekpleister bleef maandag gesloten door een staking van het personeel. Aanleiding voor het protest was een verzoek van het management aan vrouwelijke medewerkers om zich onzichtbaar te maken tijdens een privébezoek van een behoudende Indiase delegatie. Na een gesprek tussen de directie en het personeel is de toren weer toegankelijk. De uitbater bekent schuld en stelt dat het verzoek nooit gedaan had mogen worden. Ook de Indiase organisatie heeft inmiddels haar excuses aangeboden voor het incident.
2: Ja, het is wel heel bijzonder inderdaad dat je dat op die manier doet. Ik heb even hier in het muzieksysteem gezocht, Nelly. En we hebben 17 liedjes met Parijs in de titel. Dat viel me toch wel even weer op in het systeem. Ik vond het wel een leuke pinkslag met dit bericht. Ja.
4: Gaan we er nu ook één draaien?
2: Nee, dat alweer niet. Nee. Parijs is veel te ver weg. We zijn hier op Curaçao. Ja. Hey, maar ik hoor het nog wel een klein beetje. Maar het gaat wel iets beter vandaag?
4: Ja hoor.
2: Ah, gelukkig.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Ja, weet je, verkoudheid zit om een hoekje. We steken elkaar allemaal aan. Het kan allemaal gebeuren. En dan maken we er het beste van iedere dag.

0: Lekkere passagewindje, zet de radio lekker hard aan en dan hoor je Michael Jackson en Wannabe Started Something. Dan is in één keer alles weer goed, hè?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zometeen, Nelly, kan het toch niet over mijn hart verkrijgen. Een liedje over Parijs van een verrassende artiest. Ik ga er toch heen draaien zo. Maar eerst de kranten.
2: Oké, ben benieuwd. Kranten, de Extra, maar ook het Antilliaans Dagblad, gaat het natuurlijk over de motie die gisteren is aangenomen in de Staten, waarin wordt geëist dat de Koninkrijksregering voortaan verplicht overlegt met Curaçao voordat er standpunten of resoluties worden ingenomen bij de Verenigde Naties of andere internationale organisaties of landen als het om Curaçao gaat. Aanleiding voor de motie is het besluit van het Koninkrijk van 25 maart om zich te onthouden van stemming bij een VN-resolutie die transatlantische slavernij aanmerkt als het zwaarste misdrijf tegen de mensheid. Bij enkele kernpunten uit de motie, zo wordt er geëist voor onderling overleg. Ze willen dus duidelijke procedures en criteria waarin wordt vastgelegd voor het bepalen van het Koninkrijksstandpunt in een internationale context, dus waarbij alle landen, zowel Curaçao, Aruba als Sint Maarten, ook een input mogen geven. Ze willen ook dat het eigen standpunt van Curaçao over deze VN-resolutie officieel openbaar wordt gemaakt en rechtstreeks aan de Verenigde Naties worden gecommuniceerd. Het parlement noemt verder het gebrek aan overleg door de Nederlandse regering onacceptabel en een schending van het statuut. Bovendien noemen ze het een klap in het gezicht van het volk dat nog dagelijks de gevolgen van het slavernijverleden ondervindt, waaronder structurele armoede, economische ongelijkheid en trauma's door generaties heen. En volgens het parlement schept ook het besluit van Nederland om op eigen houtje de EU-lijn te volgen zonder de Caribische landen te raadplegen een gevaarlijk precedent dat de autonomie en de positie van Curaçao binnen het Koninkrijk aantast. En daarom wil Curaçao die ook haar eigen internationale diplomatieke betrekkingen versterken en ook actiever aanwezig zijn op internationale podia zoals de Verenigde Naties. Ja, wij vallen natuurlijk onder het Koninkrijk. En soms wordt wel eens een ambtenaar van hier uitgezonden naar New York. En die helpt dan, ondersteunt en zou eigenlijk ook de Caribische standpunten moeten vertegenwoordigen. Maar op dit moment zijn we daar niet zo zichtbaar aanwezig.
0: Nee, weet je, en het is zo vervelend als anderen voor je spreken en je hebt er zelf geen invloed op. Klopt. En communiceren is in die zin nog echt een vak, hè? Niet alleen kan Nederland daar iets van leren. Ik denk dat iedereen er wat van kan leren. Ik merk hier ook vaak, ook in samenwerking met mensen, dat het ook heel veel mensen zijn die ook maar gewoon dingen doen, ook proactief. En dan denk je, oh mooi, hè? Dat wordt voor je geregeld. Maar zonder even aan te geven dat je het gaat doen. En achteraf denk je, had dat maar niet gedaan. Ook al was het iets proactiefs. Weet je? En ik zeg niet dat dat hier in dit geval is, maar ja, mensen, communiceren kun je leren.
2: Ja, Robiette had wel zijn excuses aangeboden, althans in het geval van dat inderdaad erkend dat er eerst overleg had moeten plaatsgevonden, maar dat is achteraf is dat makkelijker praten.
0: Ja, maar dan is het wel al gebeurd en doorgedrukt. Ja.
2: En vooral ook omdat ze bang zijn dat er financiële gevolgen daar aan te pas zullen komen.
0: Ja.
2: Dus dat er wordt gevraagd voor reparations, zoals dat in het Engels heet.

0: allerlei projecten die dus te maken hebben met de doorwerking van het slavernijverleden.
1: Is er nog meer in de krant wat je op dit moment wilt delen? Zo om met 6:50.
0: Maar ja? Ik heb alleen nog één bericht. Het gaat over in Colombia is een Curaçao daar aangehouden. Eldrich Boudou. Mm. Hij stond internationaal gesignaleerd via een bericht, een alert van Interpol. Hij moet nog in Nederland een celstraf uitzitten van 12 jaar... voor grootschalige drugshandel. Nou, de Colombiaanse politie kwam deze man op het spoor in samenwerking met onder meer de US Marshals en ook de Franse Veiligheidsdienst. En hij wordt gezien als een van de speelfiguren achter een netwerk dat cocaïne smokkelde van Colombia naar Europa. En voornamelijk met behulp van bolletjeslikkers en ook koffers met dubbele bodems op commerciële vluchten. Nou, deze man woont al sinds 2015 in Colombia. En hij hield zich onder de radar, maar werd uiteindelijk door de agenten ingerekend in een populaire wijk in Medellín, terwijl hij op een terras zat.
1: Oh.
0: Colombia start nu een procedure om hem uit te leveren aan Nederland, waar hij dus zijn celstraf van 12 jaar mag gaan uitzitten.
1: Ja, zou misschien zijn drugs dan ook wel in Overijssel terecht zijn gekomen, waar vorige week ook die schietpartij is geweest bij mijn broer om de hoek en bij mijn moeder.
0: Althans, volgens de

0: volgens de officieuze berichten van het via Afrika zijn geregeld.
1: Via Afrika?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Wat is het, Bolle Jos?
1: Ja.
0: Zou zitten, maar ja,
1: okay.
0: Echt zo is het, is natuurlijk nog niet bevestigd.
1: Nee. Ja, die wegen die lopen echt over de hele wereld, dat hoor je al. Nou, net had je dat berichtje over de Eiffeltoren in Parijs. Hè. Daar waren stakingen. Aanleiding was van het protest was een verzoek van het management aan een vrouwelijke medewerker om zich onzichtbaar te maken tijdens een privébezoek van een behoudende Indiaanse delegatie. Ik dacht, ik draag geen muziek uit Parijs, maar ik ga het wel doen. En dit is een plaatje die je niet zo vaak hoort. Het is de Chainsmokers. Ah, en dit is echt mooi gewoon. De titel heet Paris.

0: Nou, is toch prachtig, Nelly, als je deze zo hoort, hè? Paris, de Chainsmokers, wat vind je ervan? Het is natuurlijk niet helemaal de gangbare muziek die we hier draaien, maar...
1: Ik ben blij, gemaakt, hoor.
0: Ja, relax is dat, hè? Heerlijk, zo op je dinsdagmorgen. Zeg, we hebben iets leuks, we hebben dingetjes te doen zo. We zijn er lekker op tijd mee. Zal ik gewoon alvast een hint geven, Nelly? Zal ik het gewoon doen?
1: Kom maar op.
2: Welk dier hoor je hier?
0: We spelen het vandaag ook weer voor een heerlijke Chalo Chai latte. Dat is niet zomaar een latte, die is lekker voor jong en oud. Daar kun je van alles mee maken, niet alleen lekkere chai thee. Nee, met die Indiase chai kun je ook pannenkoeken maken. Lekkere door andere voedsel verwerken. Op de site van Chalo Chai staan ook heerlijke recepten bijvoorbeeld. De vraag is vandaag...
2: Welk dier hoor je hier?
0: Als je het weet, 675-1031. En de Paradise FM app kun je ook daarvoor gebruiken. Nou, roept u maar. Komt u maar door. Welk dier hoorde je? Het is er nogal een opvliegerige.

0: John Barr, St. Elmo's Fire. Hij blijkt toch best wel lastig te zijn. 675-1031.
1: Welk dier? Hoor je hier?
0: Nou, vlieg maar eens op. Kom maar eens door.
1: Je start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM. Met de ochtendshow.
0: Het diertje staat graag in het water op. Geef door heel veel weg. Ook een bijzonder mooie kleur ook. Oh, heel lief. Welk dier hoorde je? App het maar naar 675-1031.

0: is hele fijne luistermuziek. Heb je dinsdagochtend Fleetwood Mac en As Long As You Follow op Paradise 103.1. We zitten midden in een heel heftig iets, dat dan weer wel.
1: Welk dier hoor je hier?
0: En dat heftige is ook aan de hand in de ochtend als je in de auto zit en je dochter naar school moet brengen, hè Marcel?
2: Dat klopt, ja.
0: En dat is gelukt, begreep ik net.
2: Ja hoor, dat is helemaal gelukt.
0: Dat is fijn. Waar zit ze op school?
2: Albert Schweitzer.
0: Kijk eens aan. De route is afgelegd. De dochter is veilig op haar plek aangekomen. Jij zit nog ergens in de auto. Sta je wel langs de kant om dit hele moeilijke spel vanochtend te spelen?
2: Ik sta aan de kant van de weg, dus dat is geen probleem.
0: Oké. Okay. Jij hebt meegeraden, maar eigenlijk had jouw dochter geraden, begreep ik. Ik laat hem dan aan jou nog eens een keer voor de duidelijkheid horen. Komt hij aan, hè Marcel?
1: Welk dier? Ja. Hoor je hier?
0: Ik krijg er bijna zin in om naar Willywood te rijden en ze te gaan bezichtigen. Was jij?
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou, roep maar.
2: Nee, mijn dochter was er heel duidelijk in. Dat zijn flamingo's.
0: Jazeker. Dat is helemaal goed. Dat heeft ze helemaal bij het rechte eind gehad. Is ze thuis in de dierenwereld, ja? Vindt ze dat leuk, dieren?
2: Ja, dat vindt ze hartstikke leuk. En toevallig waren ze een paar weken geleden naar het Seaquarium geweest. En daar hadden ze natuurlijk ook gehoord. Dus ze was er heel duidelijk in.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, fantastisch. Het levert jou en je dochter en de familie een heerlijke Chalo Chai op. Lekkere, smaakvolle, unieke Indiaanse chai thee. Die komt van de Wine Factory. En het leuke is, daar kun je je dochter ook blij mee maken. Want je kunt dat ook door eten doen, bijvoorbeeld.
2: Nou, we gaan het proberen. Ik ben benieuwd.
0: Pannenkoeken, dat soort dingen, zal ze vast gek op zijn.
2: Ja, daar is je inderdaad gek op. Ja. Dus dat gaat helemaal goed. Komen.
0: Laat het smaken. Dankjewel voor het meespelen. Blijf er even hangen. En ik wens jou een hele mooie dinsdag verder. En rij veilig.
2: Jullie ook. Dankjewel.
0: Paradise 103.1. Morgen spelen we weer een nieuwe editie van Welk dier hoor je hier? En we verlaten het nieuws even, zie ik nu. Het is al 7:02. Maar ik wil toch een stukje Lenny Kravitz voor je draaien. It ain't over till it's over.

0: Maar wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Drie minuutjes over 7 uur. Dinsdag 8 september. Wat gebeurt er allemaal op ons eiland en in de wereld? Je hoort het van Nelly Rossa. Bom dia.
2: Bom dia. Ouders in Nederland die vermoeden dat hun kind in de criminaliteit belandt, kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciale anonieme telefoonlijn. Hulpplatform Keerpunt opent het nummer nadat bleek dat de behoefte aan direct telefonisch contact onder ouders enorm groot is. Veel ouders zien signalen zoals plotseling veel geld, dure spullen of een opvallende verandering in het gedrag van hun kind. Uit angst om de situatie te verergeren of het contact te verliezen, blijven ze er vaak lang alleen mee rondlopen. Hulpverleners van Keerpunt bieden via de telefoonlijn een laagdrempelig, luisterend oor en praktisch advies over hoe ouders het gesprek aan kunnen gaan zonder direct een formeel traject te starten. En het openbaar vervoer in Nederland staat morgen de volledige dag vrijwel stil. Vakbond FNV heeft een landelijke 24-uur staking uitgeroepen uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De NS meldt dat er de hele dag vrijwel geen treinen rijden, met uitzondering van een beperkte pendeldienst richting Schiphol. Ook het stads- en streekvervoer ondervindt grote hinder, al verschilt de impact per regio. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen of alternatief vervoer te regelen. En lokaal nieuws, de Staten eisen dat de Koninkrijksregering voortaan verplicht overlegt met Curaçao voordat er internationale standpunten worden ingenomen bij de VN. De parlementariërs hebben hiervoor een motie aangenomen. Aanleiding is het besluit van Nederland om zich bij de VN te onthouden van de stemming over een resolutie die transatlantische slavernij aanmerkt als een misdaad tegen de mensheid. Omdat Curaçao hier niet over is geraadpleegd, spreekt het parlement van een schending van het statuut en een klap in het gezicht van de bevolking. Het parlement wil nu een officiële onderlinge regeling met Den Haag om duidelijke afspraken te maken over het bepalen van het Koninkrijksstandpunt. Ook zal Curaçao het eigen afzonderlijke standpunt over de slavernijresolutie rechtstreeks naar de Verenigde Naties sturen. Tot zover het nieuws. En normaal zou ik zeggen voor meer kijk in de Paradise FM-app. Maar die ligt er gedeeltelijk uit.
1: Ja, er is een storing her en der. Dus we kunnen het nieuws ook niet op de site updaten, dat soort dingen. Dus houd daar rekening mee. Dus het laatste nieuws hoor je waar?
2: Op Paradise FM.
1: Op de radio, inderdaad.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
5: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Jerry. Jeremy Kesseler.
1: Ik dacht, we kunnen wel een vrolijke kast gebruiken op dinsdagochtend.
8: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
9: De

Met Cher is er altijd tijd om het over tijd te hebben. Ja, hoe je het ook wil. Nou, de juiste tijd, 7:15 precies op je dinsdagochtend. De vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy en Nelly is er ook gewoon. En ja, we gaan gewoon stevig door om jouw dagstart lekker makkelijk te maken. Met goede muziek. Madonna komt er zo meteen aan. Hang op. We praten hier ook bij natuurlijk over het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Maar ook internationaal. En er zijn mij een aantal dingen opgevallen. En het zal ook weer eens niet raak zijn. En weer in Frankrijk. En dat gebeurt vaak. Dit gaat niet over de Eiffeltoren, waar we het eerder over hadden in Parijs. Nee, dit gaat over Musée Renoir in Zuid-Frankrijk. Dieven hebben daar namelijk vanochtend vroeg ingebroken en namen 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir mee. En die hebben een gezamenlijke waarde van zo'n 9 miljoen euro. Maar tijdens hun vlucht lieten ze 2 schilderijen gewoon in de tuin van het museum achter. En die andere 2 die zijn nog steeds zoek. Ik weet niet waar dat door komt. Misschien was de buit een beetje te zwaar voor de vlucht naar huis of zo. Dus 2 nog in de vermissing. En door oorlogen en conflicten wordt de internationale scheepvaart steeds ingewikkelder en duurder. Schepen moeten belangrijke vaarroutes vermijden en daardoor grote omwegen maken. Dat kost extra tijd en brandstof en kan uiteindelijk ook leiden tot hogere prijzen voor producten. Vooral de problemen rond de Rode Zee en de Straat van Hormuz, die zorgen voor onzekerheid. Voor rederijen wordt het bovendien lastiger om te voorspellen hoe lang een route veilig en bereikbaar blijft. Ja, en dit is wel wonderbaarlijk. Daarvoor gaan we naar Amsterdam. Want daar staat sinds kort een prullenbak midden op het fietspad. Buurtbewoners dachten eerst aan een fout of een grap, maar het blijkt dus serieus. Wat is er aan de hand? De gemeente die heeft een prullenbak gebruikt om auto's tegen te houden, omdat die bekende Amsterdamse paaltjes met die 3 kruisjes erop, ik weet niet of je ze kent, maar ja, ze zijn bekend daar in Nederland. Die paaltjes die waren op. Daar hebben ze maar een prullenbak neergezet. Zet gewoon dus daar maar iets neer. Maakt niet uit. Het kan wellicht in de toekomst ook gewoon een koelkast zijn. Of ja, misschien moet je er gewoon een auto tegen zetten. Neerzetten om een auto tegen te zetten.

0: Paradise Land met Katy Perry en Fireworks. Ik wist niet dat ik in een quiz zat, Vis. Jawel. Katy Perry. Er is zoveel te doen om deze grote dame. Welke Katy Perry hit uit 2010 bevat de beroemde regel over een zomerliefde die zoet smaakt als een drankje? Weet je dat? Is dat Teenage Dream? Is dat deze firework die je hoorde? California Girls of Roar? Nou, denk maar eens even mee. Nou, het is California Girls, hè, de zomerse Katy Perry hit uit 2010... waarin ze zingt over een zomerliefde en een snoepachtige Californische sfeer. Weet je ook hoe Katy Perry heette voordat ze wereldwijd bekend werd onder haar artiestennaam? Is dat Katie Hudson, Katie Daniels, Katy Perry of Catherine Hudson? Het is Katy Hudson. Was haar oorspronkelijke artiestennaam voordat ze haar achternaam veranderde om verwarring met actrice Kate Hudson te vermijden. En Katy Perry was jurylid in welke beroemde Amerikaanse talentenjacht? Was dat A, The Voice, B, American Idol, C, The X Factor of D, America's Got Talent? Ja, deze weet ik. Dat is American Idol. Wist je dat ook? American Idol. Met, die zat er nog meer in. Lionel Richie ook nog eens een keer. Dankjewel, Katie, voor deze vermakelerij op deze dinsdagmorgen. Hè?
1: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.
0: Hoe lang kun je bijna die stilstaan? Nou, in dit geval 2,5 minuut. En dit is Karen Young.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app. Your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Piba simple, piba bom. Eseite meta. Marca, simple, the solution. Reis a bow, hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel, in lo que potimes ter patur dia. Kiba de warda, hasilie. Shop safe, simpel, te wei pa hasie. Simpel.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Vier minuutjes na 7:30. Hoe gaat het met je op deze dinsdagmorgen? Hier gaat hij best prima. Zeker nu we weten dat Nelly de laatste nieuws heeft verzameld. En daar is ze. Bon dia.
5: Bon dia. Er wordt deze week flink aan de weg getimmerd. Tot met vrijdag 11 september vinden op verschillende locaties onderhouds- en asfalteerwerkzaamheden plaats. Er worden onder meer rioleringsbuizen gelegd en geasfalteerd aan de Koraalspechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard en de Kutuweg. Ook in Soax West, op de Santa Rosaweg en aan de Kaya Mensing wordt gewerkt aan het wegdek en het trottoir. Bij gebruikers wordt gevraagd rekening te houden met mogelijke vertraging en wat extra geduld te hebben. En op Curaçao geboren Kenville Kleinmoedig is voorgedragen als internationaal secretaris van Progressief Nederland, de nieuwe fusiepartij van GroenLinks en PvdA. Als hij wordt gekozen gaat hij de partij vertegenwoordigen in internationale netwerken. Kleinmoedig wil die positie benutten om de belangen van de 6 Caribische eilanden structureel op de agenda in Den Haag en Brussel te krijgen. Op 25 september stemmen de leden over zijn benoeming. En internationaal nieuws, een cosmetische ingreep in Thailand heeft de Britse influencer Ego Tiny Ubiribo het leven gekost. De 43-jarige online persoonlijkheid overleed nog geen 24 uur nadat hij in Bangkok een penisvergroting met fillers had ondergaan. Na de behandeling kreeg Ubiribo hevige pijn op de borst en raakte hij buiten bewustzijn. Uit onderzoek van een Britse lijkschouwer blijkt dat een deel van de ingespoten filler in een bloedvat terecht is gekomen, wat leidde tot een fatale blokkade in zijn longen. Ubiribo was op Instagram bekend bij ruim 180.000 volgers.
4: Jeetje. De naald is in de verkeerde plek gestoken eigenlijk.
5: Ja.
4: Ja. Nee, we gaan hier verder niet op in, op dit grote harde nieuws.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Vanuit de kranten wordt zometeen voor je op een rij gezet door Nelly Rossa. Je hoorde ze met andere nieuwtjes. Nou ja, het gaat zo de hele ochtend door. Hè. Tot aan 10 uur houden we je op de hoogte. Maar we draaien ook steengoede muziek, zoals Eddie Money.

0: Mijn dag is een beetje zorgelijk begonnen. Ja, er is wat op de weg gebeurd en zo, ergens tegenaan gezeten. En dan hoor ik deze, Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in één keer, op de een of andere manier, krijgen muziek dat voor elkaar. Alles vergeten.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: We kijken in die kranten op deze 8e september. Iedere dag wordt er veel geschreven, er wordt veel gedrukt door onze mediabedrijven hier. En dat delen we met je.
2: Klopt. Nou, vandaag een bericht. Ik begin eventjes triest.
0: Oh.
2: Want bij inbrekers hebben afgelopen weekend toegeslagen bij de Juan Pablo Duarte AGO-school aan de Tortolaweg. En het schoolhoofd ontdekte gisterochtend dus dat onbekende twee muren van de opslagruimte hadden gesloopt en meerdere lasapparaten hadden meegenomen. De politie vermoedt dat de daders de buit nog niet ver hebben kunnen brengen, want de agenten die stuitten afgelopen weekend al op een aantal verborgen lasapparaten in de mondi tussen de school en het sportveld van een club. Deze zijn in beslag genomen en ook heeft de forensische opsporing op het schoolterrein meerdere vingerafdrukken veiliggesteld. Nou, dit onderzoek is, de zaak is dus verder in onderzoek. Verder op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad een bericht over dat de bijstandsuitkering op het eiland nog ver onder het bestaansminimum ligt. Dat meldt de Sociaal Economische Raad. Volgens het adviesorgaan dekt de uitkering voor een alleenstaande momenteel slechts 26,8% van de officiële armoedegrens. Hoewel de uitkeringen in 2023 met 30% zijn verhoogd, is die stijging door de opgelopen inflatie alweer achterhaald. Nee. En de SER stelt dus dat de verhoging destijds het sociaal minimum niet heeft vastgesteld en roept op tot een nieuwe herziening van de bijstandsnormen. Verder in de kranten ook dat PNP, politieke partij PNP, is nu in de oppositie. Die houdt aanstaande donderdag een algemene ledenvergadering. En tijdens de bijeenkomst beslissen de leden over de datum voor de verkiezing van een nieuw partijbestuur en een nieuw politiek leider. Ruud Wilde, Lamarie Cecilia, die had al een tijd terug haar positie ter beschikking gesteld aan de partij. Nu wordt ruimte gemaakt voor verjonging. En het bestuur hoopt nog dat er voor het einde van dit jaar een nieuwe politiek leider is voor deze groene partij.
0: En als dat niet is, wat dan?
2: Blijft zij nog even voorlopig
0: aan. Oh, toch wel?
2: Dat er een opvolger is.
0: Ah,
2: ja.
0: Okay. Ja, ja.
2: Ze heeft haar functie gewoon ter beschikking gesteld. Dat betekent dus dat er nu de ruimte of de weg wordt vrijgemaakt voor nieuwe verkiezingen, voor het nieuwe leider. Maar zolang die er nog niet is, dan blijft zij aan.
0: Is politiek iets voor jou, Nelly, eigenlijk?
2: Of? Nee, verre van.
0: Oké, okay, dat antwoord kwam heel snel.
2: geen interesse.
0: Oké. Okay.
2: Het parlement heeft ook het afgelopen jaar bewust ingezet op meer contact met de samenleving. Dat zei parlementsvoorzitter Virginia Brownbill gisteren. In een terugblik op het afgelopen parlementaire jaar. Gisteren werd het parlementaire jaar afgesloten. En vanochtend is dus de opening van het nieuwe jaar. Mm-hmm. Nou ja, volgens Brownbill heeft de volksvertegenwoordiging regelmatig scholieren en organisaties ontvangen en brachten de statencommissies diverse werkbezoeken. Ook werd er voor het eerst een bijzondere erkenning gegeven aan lokale sporters en culturele talenten. En hoewel de debatten in de statenzaal soms fel kunnen zijn, zegt de voorzitter dat respect en regels altijd voorop moeten staan. De emoties moeten aan de kant, want het parlement is er puur om de gemeenschap te dienen. Dat zei hij gisteren.
0: Ja, nee, dat klopt, maar als je iets niet emotioneel voelt en je kunt inleven in wat de gemeenschap beweegt, dan mis je toch ook een bepaalde invalshoek, denk ik.
2: Nou, het gaat er voornamelijk om dat er geen klappen worden uitgedeeld, wat in het verleden wel eens is gebeurd in de Staten. Dat je niet blij bent met een opmerking van iemand van een andere partij, dat er dan in één keer een pats.
0: Ja, maar ja, weet
2: dat
0: je.
2: Dat is natuurlijk niet wat je wilt.
0: Nee, maar ja, nee. En dat je elkaar niet fysiek, maar je moet elkaar toch gewoon eerlijk kunnen zeggen waar het op staat. Je moet elkaar toch ook best eens een keer verrotte vis uit kunnen schelden.
2: Ja, verrotte vis, daar mag er wel aan toe gaan, maar het moet wel binnen de grenzen van, wat is het, betamelijkheid passen.
0: Betamelijkheid, een woord wat je niet zo vaak hoort. Ja. Nog meer, Nelly.
2: En de collega's.

0: San Martínez de Porres heeft gisteren de helden van de Little League World Series feestelijk onthaald.
1: Mm.
0: De school organiseerde vooral een speciale welkom voor Ruendrixen Luteria, de derde honkman van Liga Paribas, om zijn bijdrage aan het historische succes van de selectie te vieren. Nou, onder luid gejuich van leerlingen en docenten werd hij samen met zijn coach Sontje Gesperta in het zonnetje gezet. Nou, de school is hartstikke trots op de leerling en zijn familie en natuurlijk zijn begeleiders. En wilde ook stelde hem natuurlijk ook als voorbeeld voor de anderen. Voor wat je als je jezelf er maar voor inzet,
1: ja,
0: dat je ver kunt komen.
1: Ja, en het mooie is inderdaad van deze league. Ik zelf had nooit echt focus op die sport. Maar ik denk dat meer mensen er nu dus meer mee in aanraking komen. Zelfs wat met het WK is gebeurd met het voetbal. Het gaat meer leven en je krijgt meer een breder beeld van sporten, maar ook wat mensen kunnen presteren überhaupt. Dus dat vind ik perfect en mooi meegenomen. Nou, dankjewel Nelly voor dit overzicht weer vanochtend.

my friend. Paradise 103.1 met Groove Armada. Als kind moest ik tekst ontleden bij muziekles op school. En daar leerden we Vriendschap is een illusie een liedje te ontleden. Maar daar heb ik nooit in geloofd. En zeker niet nadat ik deze Groove Armada heb gehoord hier in de ochtendshow bij Paradise. Het laatste nieuws is voor je onderweg. Nelly is het voor je aan het uitwerken. Je hoort het over een

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
3: Banco di Caribe.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
7: Het is stipt 8 uur. Het is tijd om je bij te praten over wat er gebeurt op het eiland en in de wereld. Nelly Rossa, bon dia.
8: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor een reeks landen in het Midden-Oosten versoepeld. Voor onder meer Israël, Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten geldt vanaf vandaag weer code geel, wat betekent dat vakantiereizen niet langer worden afgeraden. Wel blijft voorzichtigheid geboden en gelden er voor specifieke grensgebieden nog strengere adviezen. Voor onder meer Libanon, Iran, Bahrein en Gaza geldt nog altijd een negatief reisadvies. De versoepeling volgt nadat de adviezen eind juli juist waren aangescherpt vanwege opgelopen spanningen in de regio. En de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren blijft schrikbarend dalen. Uit het nieuwste internationale PISA-onderzoek blijkt dat bijna 40% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen om mee te komen op school of in de maatschappij. Daarmee dreigt voor een grote groep laaggeletterdheid. Nederland scoort inmiddels aanzienlijk lager dan vergelijkbare Europese landen. Staatssecretaris van Onderwijs Judith Thielen noemt de resultaten onacceptabel en kondigt voor dit najaar een actieplan aan om de basisvaardigheden in het onderwijs aan te scherpen. En lokaal nieuws, MFK-statenlid Francis Laurens heeft opheldering gevraagd aan minister Charles Cooper van Verkeer en Vervoer over werkzaamheden en sloopwerk in de rotsen bij Playa Jeremy. Volgens Laurens is de kustlijn belangrijk natuurerfgoed van Curaçao. Ook op privéterrein moet men zich aan de wet houden. Hij wil weten of er vergunningen zijn afgegeven en of er onderzoek is gedaan naar de veiligheid van de rotsen en de impact op de natuur. Laurens roept de minister op om snel een inspectie te laten uitvoeren en waar nodig de situatie te herstellen. En de Staten eisen dat de Koninkrijksregering voortaan verplicht overleg met Curaçao voordat er internationale standpunten worden ingenomen bij de VN. De parlementariërs hebben hiervoor een motie aangenomen. Aanleiding is het besluit van Nederland om zich bij de VN te onthouden van stemming over een resolutie die transatlantische slavernij aanmerkt als misdaad tegen de mensheid. Omdat Curaçao hier niet over is geraadpleegd, spreekt het parlement van een schending van het statuut en een klap in het gezicht van de bevolking. Het parlement wil nu een officiële onderlinge regeling met Den Haag om duidelijke afspraken te maken over het bepalen van het koninkrijksstandpunt. Ook zal Curaçao het eigen afzonderlijke standpunt over de slavernijresolutie rechtstreeks naar de VN sturen. Tot zover het nieuws. En voor meer, kijk in de Paradise FM app.
7: Ja, maar daar hebben we wel een kleine storing op dit moment. We proberen dat wel te updaten trouwens, Nelly. Dat we dat even weten, daarvan op de hoogte zijn. En dank je wel weer.
9: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
10: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
11: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
12: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
13: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
14: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van $75 ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
15: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
7: En met de onmisbare elementen aarde, wind en vuur.
15: Paradise FM.
16: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.

0: op Paradise FM en de final countdown. Oh ja, eigenlijk eerst gewoon een vergeten demo in een la. En als je mij vraagt, best een lucratieve lade. Ja, daar wil ik er ook wel een paar van hebben. Bon dia, het is je dinsdagmorgen. Het is precies 7:45 op dit moment. We maken ons op voor meer lekkere muziek met Jason Mraz onderweg en Tracy McCoy. Maar er vallen mij een aantal dingen op vanochtend. En vooral dat nieuwe documenten een ander licht werpen op de luchtkwaliteit in New York na de aanslagen van 11 september 2001. Hè? De inwoners en hulpverleners kregen toen te horen dat de lucht veilig was. Maar nu blijkt uit ruim, daar komt hij, 170.000 pagina's aan documenten, dat er op verschillende plekken asbest en andere schadelijke stoffen werden gevonden, soms boven de toegestaande waarden. Nou, die documenten zijn meer dan 20 jaar verborgen gebleven en worden nu openbaar gemaakt. En dat is allemaal vlak voor de 25e herdenking van 9/11. En de topman van het chipbedrijf Arm, René Haas, verwacht dat AI binnen ons leven kan helpen bij het vinden van genezing voor kanker. Dat zou eens even mooi zijn. Volgens hem zijn berekeningen rond cellen en DNA nu nog te complex, maar kunnen computers dat in de toekomst wel oplossen. En Haas verwacht daarnaast, het is een beetje freaky, dat humanoid robots binnen 5 jaar op grote schaal worden ingezet. Wat gaat die dan doen? Helpen in het huishouden, banen inpikken, ook wel weer spannend. Even wat gossip van de achterste plank vanuit Groot-Brittannië. Want Harry en Meghan die zijn verrast door een brief van koning Charles, waarbij hij nog eens duidelijk maakt dat zij geen werkende leden van het Britse koningshuis zijn. Nou, die twee die keerden onlangs terug naar Groot-Brittannië, maar dat betekent dus niet dat ze hun officiële koninklijke taken weer oppakken. Hè? Ze mogen ook een aanspreektitel als His and Her Royal Highness niet gebruiken. En worden hun commerciële en liefdadigheidsactiviteiten daarbij gezien als privézaken. Maar weet je, wat vooral opvalt, is dat Harry en Meghan de brief pas kort voordat die openbaar werd onder ogen kregen. Dus wat mij betreft, die timing, hè, dat is het toch. Ja, ligt extra gevoelig bij Harry en Meghan, omdat er binnenkort ook wordt gekeken naar de beveiliging van het stel. Nu ze weer in Groot-Brittannië wonen.
1: Je hoort de wekker gaan. En weet geen tijd om te draaien.
0: Nee joh, kom op. Bijna 9:50 wordt dus tijd.

0: Jason Mraz op Paradise FM op 103.1. I am yours. En zometeen een klassieker die je waarschijnlijk al na de eerste paar seconden herkent. Ja. En ik weet zeker, daarna krijg je hem niet meer uit je hoofd, hoor.
1: Paradise FM.
0: En als we dan toch even kijken naar vandaag, dan begint op Curaçao een nieuw parlementair jaar. En dat vind ik altijd een mooi moment om even na te denken over goede voornemens. Hè? Want voor de politiek geldt eigenlijk hetzelfde als voor ons allemaal. Je kunt vandaag opnieuw beginnen, nieuwe plannen, nieuwe kansen, nieuwe energie. Alleen hebben wij thuis wel één groot voordeel, dat moet je eerlijk toegeven. Als onze goede voornemens mislukken, dan hoeft daar geen statenvergadering over te worden gehouden.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Nou, daar zijn we. Precies 8:30. Dinsdag 8 september. Wat is er gebeurd op ons eiland en in de wereld? Je hoorde het van Nelly Rossa. Bon dia.
4: Bon dia. Er wordt deze week flink aan de weg getimmerd. Tot en met vrijdag 11 september vindt op verschillende locaties onderhoudswerkzaamheden plaats. Er worden onder meer rioleringsbuizen gelegd en geasfalteerd in de Kroalspechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard en de Goetheweg. Ook in Soax West, op de Santa Rosaweg en aan de Kaya Mensing wordt gewerkt aan het wegdek en de trottoirs. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met mogelijke vertraging en wat extra geduld te hebben. En MFK-statenlid Francis Laurens heeft opheldering gevraagd aan minister Charles Cooper van VVRP over bouwwerkzaamheden en sloopwerk in de rotsen bij Playa Jeremy. De beelden hiervan zijn de afgelopen week viraal gegaan. Volgens Laurens is de kustlijn een belangrijk natuurerfgoed van het eiland. Hij wil weten of er vergunningen zijn afgegeven en of er onderzoek is gedaan naar de veiligheid van de rotsen en de impact op de natuur. En nieuws uit Nederland, tatoeëerder Henk Schiffmacher zoekt iemand die zijn of haar hele rug wil laten bedekken met een kunstwerk van Rembrandt. De gelukkige kandidaat krijgt de reusachtige tatoeage van de Ed's, de kruisafname, helemaal gratis. Op het werk is te zien hoe Jezus van het kruis wordt getild. Ook Rembrandt zelf is op de prent afgebeeld. Hij is de man die de arm van Jezus vasthoudt. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 22 september aanmelden via Museum Rembrandt Huis. De actie hoort bij de Poor Man's Rembrandt Project. Waarbij Schiffmacher later dit najaar een tijdelijke studio inricht in het museum. Ook andere bezoekers kunnen daar dan een kleinere Rembrandt-tatoeage laten zetten.
5: Jezus, wat een goed nieuws.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Zet je volume alvast iets lager of misschien juist hoger. Want na het krantenoverzicht dadelijk met Nelly een man die moeiteloos zinkt richting de bovenste verdieping. En hier is Danny Klein met Vaya Condias op Paradise Nanina.

0: Dani Klein met Baja Condias, die zelf eigenlijk nooit naar de muziek luisterde, maar als ze zichzelf op de radio hoorde, dacht ze, hey, ja, dat klinkt eigenlijk best goed. Ja, dat is ook zo.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: De beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Met zometeen hier Mika, die het hoog van de daken schreeuwt. Die kan hoog in zijn stem komen. Hoe is het met jouw stem vanochtend, Nelly? Gaat het alweer iets beter, iets opgewarmd?
2: Nou ja, ik denk wel dat je hoort dat ik niet helemaal lekker ben, maar het komt goed.
0: Ga goed zo. Nou, vertel ons dan maar wat er in de kranten staat vandaag.
2: Nou ja, na decennia van plannen en voorbereidingen heeft het nieuwe luxe resort de Pyramid Curaçao vrijdagavond haar pre-opening gevierd. Het hotel gelegen aan het Julianaplein op de grens van Pietermaai en de Penstraat ontving zo'n 250 genodigden in de centrale lobby. Het luxe resort telt 305 kamers en suites en valt onder de internationale Autograph Collection van Marriott en maakt deel uit van de orkelgroep van de familie Guis. Ja, met het oog op het stijgende aantal toeristen op het eiland markeert deze opening volgens de initiatiefnemers een belangrijk nieuw hoofdstuk voor de Curaçaose hotelsector. De officiële opening zal later dit jaar plaatsvinden, vermoedelijk of in oktober of november. We gaan hoe snel de laatste werkzaamheden gaan. Eigenaar Bastiaan Guis zei in zijn toespraak dat het project grotendeels door lokale ondernemers en bouwers is gerealiseerd. Daarnaast kent het resort een primeur. Samen met Omega Engineering is een geavanceerd airconditioning systeem ontwikkeld dat koelt met oppervlakte zeewater. Dat moet een energiebesparing opleveren van zo'n 60% tot 75%. En ook schonk het resort bij de pre-opening een cheque van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation voor hun komende schoonmaakactie. Die is volgende week op 18 en 19 september. Verder in de kranten, dat is ook het Antilliaans Dagblad. De Sociaal-Economische Raad is streng voor de overheid als het gaat om de bijstand op Curaçao. Hoewel de uitkering voor een alleenstaande momenteel slechts een kwart van de armoedegrens dekt, ontbreekt het bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan een heldere doelstelling en financiële onderbouwing voor verdere verhogingen. Volgens het adviesorgaan is het onduidelijk of een voorgestelde verhoging bedoeld is om de opgelopen inflatie sinds 2012 te compenseren, of dat het een eerste moet worden gezien als een eerste stap naar een vastgesteld sociaal minimum. Daarnaast ontbreken ook concrete cijfers over het exacte aantal huishoudens en uitgaven van de afgelopen jaren. De Sociaal-Economische Raad eist daarom dat de overheid eerst met actuele, controleerbare gegevens komt voordat er weer nieuwe regelingen worden doorgevoerd. Dan nog een ander bericht. Wat kan ik hier nog meer vertellen? Er is best wel veel in de krant. Trouwens, over Pyramid, wat we zagen in de pagina 3. Van het Antilliaans Dagblad zie je ook wat foto's van hoe het resort er dus nu uitziet. En ik moet wel zeggen, het is wel een plaatje.
0: Ja?
2: Van de andere kant. Kijk, nu zie je van de achterkant zie je echt alleen maar beton. Maar binnenin is het qua architectuur zit er wel wat meer sfeer in. Het is nog niet helemaal klaar. Dat zie je ook wel buiten van hoe het nu is met bij het aan zee. Of althans wat zij hebben bijgebouwd. Het is nog een beetje droog, maar het heeft potentie. Ja, het was dus ook een Pyramid lichttipje van de sluier. Want ze zijn natuurlijk nog niet klaar. Maar het is wel even de moeite waard om te kijken wat dit 5-sterren all-inclusive restored. Hoe het eruit komt te zien.
0: Is er iets waarvan jij zegt van, nou ja, dit is mijn tip nog eventjes aan de binnenhuisarchitect. Dit moet nog even aangepast worden als jij zo die foto's ziet. Ik zie de foto's niet namelijk, maar...
2: Ja, ik zie de kamers ook niet. Ah. Echt alleen maar het gedeelte centrale lobby zien we hier.
0: Ja.
2: Volgens mij is het veel houtwerk wat we ook zien.
0: Oké, een beetje de natuur van buiten naar binnen gehaald.
2: Ja, zoiets. En ja, het is best wel, het is mooi van de andere kant. Althans niet van de achterzijde.
0: Oké. Okay.

0: dat niet betekent dat we op een houten boomstam moeten slapen in de slaapkamers natuurlijk. Nee, ook zo ligt een beetje hard, hè?
1: Het is luxe, hè? Ja. Het is echt een luxe resort.
0: 5 sterren ultra all-inclusive of weet je?
1: Ja, ultra weet ik niet, maar in ieder geval all-inclusive.
0: En wie kan dat betalen?
1: Hard sparen.
0: Ja, inderdaad. Leuk voor een honeymoon misschien wel. Staat er verder iets over de opening? Wanneer, hoe, wat?
1: Ja, ze zeiden dus waarschijnlijk oktober of november.
0: Nou, dan hebben we nog eventjes in een ruim begrip de tijd om de bouw daar af te ronden. Nelly, dankjewel.
1: Die Nelly. I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Er zijn een paar artiesten die je een keer moet hebben gezien op een concert. Volgens mij is deze gast ontzettend goed live. Bruce Springsteen op Paradise.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: We zijn lekker bezig met de ochtendshow. En ja, zo rond 9:10. We lopen lekker voor schema vandaag trouwens, Nelly. Dan hebben we het Laura-appje weer bij de hand gepakt. Daarin flink gesnuffeld, gezocht en gedaan. En daar komen we soms woorden en uitdrukkingen tegen waar we even bij stil moeten staan. Nou, dat doen we ook vandaag. Je hebt er weer gescrolld, gezocht. Wat kwam je tegen?
2: Sobizolder.
0: Sobizolder.
2: Ja, Sobizolder.
0: Sobizolder. Gaan we de hoogte in?
2: Het is niet zo moeilijk natuurlijk deze. Als je letterlijk vertaalt, is het dus de zolder opgaan.
0: Ah, oké. Okay.
2: Maar waar zou het voor staan?
0: Ik denk dat je toch dat ene schilderij wat je van de oma hebt gekregen zo belachelijk lelijk vindt, dan maar op zolder deponeert en er later achterkomt na 35 jaar dat het gewoon weet ik hoeveel waard is. Ja.
2: Nee, daar heeft het niks mee te maken.
0: Oh, oké. Okay.
2: Het heeft meer te maken met de overgang of menopauze.
0: Oh nee, ja, dat is heel wat anders.
2: Maar, of vooral bij mannen geldt dit, dat ze seksueel onbekwaam worden door leeftijd of de interesse in seksuele activiteiten verliezen. Ja, dan ga je de zolder op.
0: Oké, daar is het droog en hoog en valt je stof of zo?
2: Zoveel moet je het maar zien.
0: Oké, welk land was het ook alweer bij die man met die penisvergroting eerder vanochtend? Daar ging het ook mis.
2: De influencer die naar Thailand ging.
0: Ja, precies.
2: Daar heeft niks mee te maken.
0: Nee, niet dat je op latere leeftijd dan andere behoeften krijgt dat gaat doen. Oké. Jeetje, Sobizolder.
2: Sobizolder.
0: Zubi. Ah, Zubi.
2: Zubi.
0: Oké. Klinkt bijna als een soort van Home Alone film ook of zo, weet je. Sobizolder, download de Laura-app als je de woordjes wil leren. Kom je nog iets anders tegen, even een woord in het dagelijks gebruik wat handig is? Of overval ik je nu een beetje?
2: Sobizolder?
0: Nee, gewoon een ander woord, iets. Je bent scrollen, je kijkt zo naar beneden op je telefoon.
2: Nee,
0: en denk,
2: ik was aan het reden, dus echt gewoon de Laura-app zelf.
0: Ja.
2: Naar de woorden aan het kijken. Maar Sobizolder kan je best wel gebruiken, toch? Ik bedoel, op een gegeven moment dan hebben we allemaal er wel mee te maken.
0: Dat we verminderde interesse krijgen in seksuele drift, dat soort dingen.
2: Mm-hmm.
0: Oké. En de voorkeur voor muziek, blijft die wel altijd? Ja, toch. Zal ik dit dan maar instarten gewoon?
3: This is the rhythm of the night.
0: Dat is toch leuke muziek ook nog, hè?
3: The night. Oh yeah.
0: Het is Corona of Paradise.
3: The rhythm of the night.
0: Zo'n lekker jaren 90 knallen.
3: This is the rhythm of my life.
0: Met de dijk onderweg.
3: My life.
0: Die doet zo een licht uit.
3: Oh yeah.
0: Die heeft ook de deur naar de zolder gevonden.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het

0: festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

0: iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Het is 9:02. Wat is er in het nieuws? Nelly Rossa, die weet het en die leest het. Bon dia.
5: Bon dia. Minister van Media Rianne Letchert wil de uitzendvergunning van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Dat maken bronnen in Den Haag bekend. En daarmee wordt een procedure ingezet om de omroep definitief uit het Nederlandse publieke bestel te zetten. De druppel was een recente uitzending waarin positief werd gereageerd op een toespraak van Adolf Hitler. Dat leidde tot kritiek en een oproep van de mediawaakhond Ongehoord Nederland, dat al vaker boetes kreeg voor het verspreiden van desinformatie en het schenden van de journalistieke code, mag voorlopig nog wel blijven uitzenden. De omroep heeft aangekondigd zich niet bij het besluit neer te leggen en stapt eventueel naar de rechter. En de politie heeft 2 mannen uit Zwolle aangehouden voor 2 inbraken bij de lokale brandweerkazerne. Bij de inbraken werd specialistisch redgereedschap gestolen dat door de brandmiddel wordt gebruikt om slachtoffers uit bekneelde voertuigen te bevrijden. Volgens de politie brachten de diefstallen direct mensenlevens in gevaar. Na onderzoek werd het gestolen materiaal teruggevonden in Nunspeet en in kelderboxen in Zwolle, waar de 2 verdachten op heterdaad konden worden aangehouden. En lokaal nieuws. Ruim 80 organisaties uit de culturele sector en het onderwijs hebben officieel hun handtekening gezet onder het Theateropleidersakkoord. Het initiatief werd gepresenteerd tijdens het Nederlands Theaterfestival en heeft als doel om theateronderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Binnen het programma is er onder meer specifieke aandacht voor het Theater Education programma op de eilanden. De ondertekenaars gaan de komende 4 jaar intensief samenwerken om kunst- en cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs te geven en zo gelijke kansen voor de jeugd te bevorderen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk later in de Paradise FM app.
6: We hebben allemaal een

installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrefin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatrefin.
2: Exactement.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Jeremy Kesseler.
6: Met de drie J's, Jeremy, Jimmy en nu, Juan.

gebruik jij eigenlijk? Smeer jij je nog veel in of is dat niet meer nodig? Hè? Ben je gewend aan alles? Ontwijk je misschien de zon wel en zoek je de schaduw veelvuldig op? Bij Jimmy Cliff, Sunshine in the Music, heb ik mijn zonnebrandbehoefte weer bijgesteld. Ja, ik stel me voor dat ik onder een heerlijke bananenboom zit. Want mijn bananazonnebrandcrème is bijna op. Ik heb een boodschappenlijstje op dit moment bijgewerkt. Dankjewel Jimmy om me daaraan te herinneren. Ook Juan Luis Guerra op Paradise. Pitbull komt eraan samen met John Ryan, Ricky Martin, Christina Aguilera. Dit is jouw dinsdagochtend hier bij Paradise. En natuurlijk spelen we zometeen weer de muziekquiz. Als ik even die administratie erbij pak. Het is vandaag 8 september en het is een bijzondere muziekquiz. Want we gaan bezorgen op de zaak voor 6 personen als jij hem vandaag wint. Het is namelijk een Fish Friday Afternoon snack van de Haringkar Curaçao die je kunt vinden. Dus let op, de muziekquiz spelen we zometeen weer.

0: I'm a fireball.
1: Ja, dat was een hele grote. Ja, vuurbal. En hit.
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Met daar Pitbull en John Ryan. Een diner, snack op de zaak bezorgd voor 6 personen. Het is uniek. Fish Friday Afternoon Snack van de Haringkar Curaçao. Die hebben we vandaag in de aanbieding in deze nieuwe editie van de Muziekquiz. Let op de opgave. Heb jij het antwoord, dan weet je ons te vinden via WhatsApp 675-1031. Of gebruik daarvoor ook de Paradise FM app, hè?
2: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Kom maar door. Ze scheurt ermee weg. Titel en artiest op 675-1031 voor die heerlijke Friday afternoon snack. Lekkere vis voor 6 personen op de zaak van de Haringkar Curaçao.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: 10 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: 15.
1: Meer theaterles voor kinderen in het Koninkrijk. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Ruim 80 organisaties uit de culturele sector en het onderwijs hebben officieel hun handtekening gezet onder het Theateropleidersakkoord. Het initiatief werd gepresenteerd tijdens het Nederlands Theaterfestival en heeft als doel om theateronderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Binnen het programma is onder meer specifieke aandacht voor het theatereducatieprogramma op de eilanden. De ondertekenaars gaan de komende 4 jaar intensief samenwerken om kunst- en cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs te geven en zo gelijke kansen voor de jeugd te bevorderen. En er wordt deze week flink aan de weg getimmerd. Tot en met vrijdag 11 september vinden op verschillende locaties onderhouds- en asfalteerwerkzaamheden plaats. Er worden onder meer rioleringsbuizen gelegd en geasfalteerd aan de Coraalspechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard en de Goetheweg. Ook in Soeax West, op de Santa Rosaweg en aan de Kaya Mensing wordt gewerkt aan het wegdek en de trottoirs. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met mogelijke vertraging en wat extra geduld te hebben. Tot zover het nieuws.
0: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Dit is Paradise FM.
6: Met de jaren 70, die hoogtij vieren zometeen na de Buena Vista Social Club.

toen mijn vader nog een grote radio had met een hele grote draaiknop voor de FM erop. Er zat een platenspeler ingebouwd, een cassettedek, 6 luidsprekers erin. Maar alles was groot, groot, groot in de jaren 70. En die techniek heeft alles natuurlijk verkleind. De Cornels op Paradise FM in de ochtendshow. Jeremy hier, Nelly met het laatste nieuws. We zijn compleet iedere ochtend tussen 6 en 10. Ook met de beste muziek. Hier is Alain Clark. This ain't gonna work.

Nou, schijnt het zo te zijn, als je er wat in verdiept en erin gelooft, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Hè? Daarom zouden mensen ook een soort van telepathie kunnen doen en zo. One love, one people, get ready. Bob Marley and the Wailers of Paradise. En dan voel ik aan mijn water als ik verbinding maak met Nadine Roos, dat zij dadelijk na 10 uur een hele grote vrouwelijke Jackson-artiesten op de playlist heeft staan, die dadelijk voor je gaat draaien. Ja. Dan neem je mee richting de rest van je ochtend naar de lunch met Pepijn Bier en Broodspot. Veel plezier bij Nadine. Fijne dinsdag.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Ik ben Jeremy Kesseler en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat een ontmoeting tussen Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand kan plaatsvinden. Dat zei hij nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend een bezoek hadden gebracht aan Moskou en Kiev. De bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch dat rechtstreekse gesprekken met Rusland binnenkort kunnen worden hervat. Oeganda wordt binnenkort 's werelds nieuwste exporteur van ruwe olie. Het Afrikaanse land wil in december beginnen met de export van zijn Pearl Sweet olie, meldde de topman van het staatsoliebedrijf Uganda National Oil Company vandaag. De olie uit Oeganda zal dan via een pijpleiding worden vervoerd naar de havenstad Tanga in buurland Tanzania, om naar kopers in Azië geëxporteerd te worden. Een week na de gewelddadigheden in Overasselt merkt de politie dat mensen in de wijde omgeving van de plaats waakzaam en alert zijn. Zo werden in de buurt van de Gelderse plaats schoten gehoord, waarop de politie vaststelde dat die knallen van jagers kwamen. Hun is gevraagd het gebied voorlopig te vermijden. Maandagavond dachten mensen in Nijmegen schoten gehoord te hebben, waarop de politie en een speciaal interventieteam uitrukten. Volgens het AD werd een familielid van Jan G. korte tijd uit huis gehaald om diens veiligheid te waarborgen. En dan lokaal nieuws. De Staten eisen dat de Koninkrijksregering voortaan verplicht overlegt met Curaçao voordat er internationale standpunten worden ingenomen bij de Verenigde Naties. De parlementariërs hebben hiervoor een motie aangenomen. Aanleiding is het besluit van Nederland om zich bij de VN te onthouden van stemming over een resolutie die transatlantische slavernij aanmerkt als misdaad tegen de mensheid. Omdat Curaçao hier niet over is geraadpleegd, spreekt het parlement van een schending van het statuut en een klap in het gezicht van de bevolking. En tot zover. Meer nieuws lees je in de Paradise FM-app.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen. Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Everybody's Changing.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ja, het ding wat maar niet wil veranderen, dat is mijn gras. Ik woon sinds kort in een nieuw huis met een prachtig mooi groen grasveld. Op het moment dat we dat zagen. Toen we erin gingen, was het al helemaal verdord. Dus nu ben ik eigenlijk samen met mijn vriend elke dag, 's ochtends en 's avonds, dat gras aan het bewateren. Maar ik heb geen idee. Het wordt wel een klein beetje groener, maar het schiet ook gewoon niet echt op. Dus ik vraag me af, zijn er dingen die je kunt doen om je gras iets sneller groen te laten worden, behalve water geven? Ik heb gewoon het idee dat wij iets missen. Want ik zie bijvoorbeeld echt wel patches die een beetje doorkomen. En dan vraag ik me af, waarom daar wel? En dan 2 meter op, verderop helemaal niet. Dus ik ben benieuwd, heb jij tips om gras te vergroenen? Laat het weten via 6751031. Zometeen fijne muziek van Livie Sivani. En hier is UB40 bij Paradise. En here I am.

0: Hij rent zich vooral een slag in de ronde in Rotterdam op dit moment. Levi Sylvani Mente hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Hij heeft hardlopen helemaal ontdekt. En heeft dus ook hardloop-events op dit moment die hij organiseert. 27 september kun je namelijk aan de On My Way Day meedoen. Een 5K run in Rotterdam, waarbij hij natuurlijk ook zijn muziek ten gehoor gaat brengen. Maar vooral ook laat zien dat dat helpt bij mental health. Want dat blijft altijd een topic, een terugkomend topic voor Levi. Hij wil echt iedereen helpen, omdat hij zelf heeft ervaren hoe lastig het is om een comeback te maken als het allemaal eventjes niet zo lekker gaat. En daarom heeft hij ook heel veel inspirerende reels op Instagram staan, met een herhalende boodschap vooral, die je dan hier hoort.
2: Believe in yourself.
0: Nog een keer. Niet nog een keer.
2: Believe in yourself.
0: Ja, dat herhaalt hij dan gewoon een aantal keer. En dat is dan ook nog een hele mooie poet. Staat er ook nog bij. Dus een poem, natuurlijk. Hij is zelf dan de poet. Zo noem je dat in het Engels. Levi Sylvani bij Paradise. We hebben zo meteen hier Prince. En hier is The Police. Don't stand so close.

van Prince hoor je natuurlijk hier op Paradise FM. Diamonds and Pearls. Zometeen een bijzonder onderzoek wat gedaan is, wat erbij is gekomen. Hoeveel uur denk je dat jij per dag bezig bent met piekeren, overdenken, worryen? Daar kom ik zo meteen op terug. Ook Lionel Richie hoor je zo incognito. En eerst Maroon 5.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
0: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé all day.

0: half elf.
1: De Peerbond schenkt 15.000 gulden aan milieu. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een donatie van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation markeerde vrijdagavond de pre-opening van het nieuwe luxe resort The Pyramid. General manager Rob de Becker reikte de cheque uit tijdens een eerste preview van het 305-kamer tellende hotel in de binnenstad. Het resort, dat valt onder Marriott's Autograph Collection en is ontwikkeld door de Orco Groep, kiest nadrukkelijk voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. Zo beschikt het complex over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater. Dat goed is voor energiebesparing van tot wel 75%. Daarnaast krijgen historische panden een nieuwe functie. Het voormalige Casa di Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant, terwijl een Cerro Bonito eveneens hoogwaardige horeca vereist. De officiële opening van het resort staat gepland voor het najaar. En mededingingswaakhond EFTAC heeft in haar jaarverslag over 2025 bekendgemaakt dat zij verschillende niet gemelde fusies en overnames onderzoekt. Het gaat om concentraties in onder meer de telecomsector, de IT-dienstverlening en de uitvaartverzekeringsbranche. Bij de uitvaartverzekering onderzoekt de autoriteit of de overname van zogeheten sitters de wettelijke meldingsdrempels heeft overschreden. In de telecomsector kijkt de EFTAC naar een joint venture tussen twee aanbieders waarvan de moedermaatschappij buitenlandse entiteiten zijn. Omdat de bedrijven meer tijd nodig hebben om informatie aan te leveren, lopen de onderzoeken dit jaar door. Tot zover het nieuws. Voor meer kijken op de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Even de broodstonden achter schuiven, want je wil natuurlijk lekker dansen op Lionel Richie.

0: best wel op school? Of ja, wat ga je eigenlijk 's avonds eten? Er zijn heel veel soorten worries. Paradise FM. Maar mooi advies is het wel van Incognito. Don't you worry about a thing. Er is onderzoek geweest naar hoe vaak mensen dat doen per dag. Hoeveel uur ze bezig zijn met piekeren, worryen en hou je vast. 2 uur maar liefst schijnt het te zijn dat je je zorgen maakt om dingen. Dat is toch niet normaal? Ik hoop dat jij als Paradise Wim luisteraar met al die positieve vibes die wij proberen jouw kant op te gooien, dat iets minder doet. Dat je met nummers zoals Don't You Worry About A Thing van Incognito toch een beetje meer vasthoudt aan de positieve gedachtes. En dat je je misschien juist daardoor wel wat meer op andere gedachten kan brengen. Dat je even helemaal nergens aan hoeft te denken als je hier naar luistert. Dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Jou een hele positieve dinsdagochtend te brengen met fijne vibes. Van dus Incognito, zometeen Robbie Williams, She's the One. En eerst Pino Daniel.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

Wegzwijmelen met She's the One van Robbie Williams op jouw dinsdagochtend. Die nog een stukje lekkerder kan worden. Maar in de muziekquiz maak je namelijk kans op een bijzondere prijs. Namelijk Fish Friday Afternoon bij de Haringkar Curaçao. Zij gaan bij jou op werk de lekkerste snacks voor 6 personen verzorgen. Dus als je jezelf geliefd wil maken bij je collega's, speel je zo meteen mee. Ook muziek van Wham komt eraan. En eerst Dexys Midnight Runners.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Ik ben Jeremy Kesseler en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat een ontmoeting tussen Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand kan plaatsvinden. Dat zei hij nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend een bezoek hadden gebracht aan Moskou en Kiev. De bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch dat rechtstreekse gesprekken met Rusland binnenkort kunnen worden hervat. Oeganda wordt binnenkort 's werelds nieuwste exporteur van ruwe olie. Het Afrikaanse land wil in december beginnen met de export van zijn Pearl Sweet olie, meldde de topman van het staatsoliebedrijf Uganda National Oil Company vandaag. De olie uit Oeganda zal dan via een pijpleiding worden vervoerd naar de havenstad Tanga in buurland Tanzania, om naar kopers in Azië geëxporteerd te worden. Een week na de gewelddadigheden in Overasselt merkt de politie dat mensen in de wijde omgeving van de plaats waakzaam en alert zijn. Zo werden in de buurt van de Gelderse plaats schoten gehoord, waarop de politie vaststelde dat die knallen van jagers kwamen. Hun is gevraagd het gebied voorlopig te vermijden. Maandagavond dachten mensen in Nijmegen schoten gehoord te hebben, waarop de politie en een speciaal interventieteam uitrukten. Volgens het AD werd een familielid van Jan G. korte tijd uit huis gehaald om diens veiligheid te waarborgen. En dan lokaal nieuws. De Staten eisen dat de Koninkrijksregering voortaan verplicht overlegt met Curaçao voordat er internationale standpunten worden ingenomen bij de Verenigde Naties. De parlementariërs hebben hiervoor een motie aangenomen. Aanleiding is het besluit van Nederland om zich bij de VN te onthouden van stemming over een resolutie die transatlantische slavernij aanmerkt als misdaad tegen de mensheid. Omdat Curaçao hier niet over is geraadpleegd, spreekt het parlement van een schending van de statuut en een klap in het gezicht van de bevolking. En tot zover. Meer nieuws lees je in de Paradise FM app.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nou, over die kwesties van de killers gaan we ons later buigen. Eerst een prangendere vraag.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Wat in de muziekquiz maak je vandaag niet kans op een diner voor twee, maar op de Fish Friday Afternoon snack van de Haringkar Curaçao voor maar liefst 6 personen. En nog lekkerder, je hoeft er je stoel niet voor uit, want ze worden voor 6 personen ook nog eens bezorgd op de zaak. Dus wil jij je een beetje geliefd maken bij je collega's, dan is dit moment om te gaan shinen met allerlei heerlijke vishapjes. Maar dan moet ik natuurlijk van jou wel weten wat het antwoord is. Dus wil jij je laten verrassen door de Haringkar Curaçao, let dan goed op.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Het wordt steeds specier op het eind ook. Maar wat is dat nummer als je hem dan omdraait? Weet je het antwoord? Dan stuur je door via 6751031 of in een berichtje via de Paradise Web App. En wie weet zit jij heerlijk op deze vrijdag aan...

Nou ja, just a dream. Nelly hoorde je bij Paradise. Ze deed het nog wel voor meer dingen goed. Dromen. Het is namelijk ook de verwerking van al je emoties van de dag. Je kan ook onbewuste gevoelens naar voren krijgen uit een droom. En het stimuleert ook je creativiteit. Het zijn zomaar een paar functies van dromen waarbij je ze niet hoeft te downgraden tot just a dream, Nelly. Ook voor je wensen en angsten kun je soms dingen naar voren zien komen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Heb jij misschien wel eens een droom gehad waarvan je achteraf dacht, hè, dit is wel heel erg gek. Of iets wat je altijd is bijgebleven. Soms heb je zo'n droom, weet je wel. Misschien een hele vivid dream die je nog steeds kunt terughalen omdat het zo'n grote indruk heeft gemaakt. Maar ja, de meeste, als ik voor mezelf spreek, ben ik gewoon toch alweer vergeten.

Justice Vance, dan de Richer richting de klok van 11:30 hier op Paradise FM. Waar we zo meteen verdere stappen nemen richting de lunch met onder andere Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going en ook The Script and Nothing is onderweg.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Directe voorraad, snelle levering

0: Weerman schenkt 15.000 gulden aan milieu. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een donatie van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation markeerde vrijdagavond de pre-opening van het nieuwe luxe resort The Pyramid. General manager Rob de Becker reikte de cheque uit tijdens een eerste preview van het 305-kamer tellende hotel in de binnenstad. Het resort, dat valt onder Marriott's Autograph Collection en is ontwikkeld door de Orco Groep, kiest nadrukkelijk voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. Zo beschikt het complex over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater. Dat goed is voor energiebesparing van tot wel 75%. Daarnaast krijgen historische panden een nieuwe functie. Het voormalige Casa di Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant, terwijl een Cerro Bonito eveneens hoogwaardige horeca vereist. De officiële opening van het resort staat gepland voor het najaar. En mededingingswaakhond EFTAC heeft in haar jaarverslag over 2025 bekendgemaakt dat zij verschillende niet gemelde fusies en overnames onderzoekt. Het gaat om concentraties in onder meer de telecomsector, de IT-dienstverlening en de uitvaartverzekeringsbranche. Bij de uitvaartverzekering onderzoekt de autoriteit of de overname van zogeheten sitters de wettelijke meldingsdrempels heeft overschreden. In de telecomsector kijkt de EFTAC naar een joint venture tussen twee aanbieders waarvan de moedermaatschappij buitenlandse entiteiten zijn. Omdat de bedrijven meer tijd nodig hebben om informatie aan te leveren, lopen de onderzoeken dit jaar door. Tot zover het nieuws. Voor meer kijken op de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.
2: Een leuke filmtip hangt er vast aan Billy.

0: soundtrack van de film The Jewel of the Nile. When the going gets tough, the tough gets going.
1: Paradise FM.
0: De tongtwister van Billy Ocean hoorde je hier op Paradise. Volgens mij is dat best een leuke film, als ik de reviews mag geloven. Jewel of the Nile uit 1985. Ik heb hem zelf niet gezien, maar als ik de verhaallijn zo lees, dan denk ik best grappig. Het gaat over Jack en Joan. Ze hebben een relatie, die begint een beetje saai te worden. Maar dan wordt Joan uitgenodigd door een machtige Arabische leider om zijn biografie te schrijven. Ze ontdekt alleen dat hij helemaal niet de vriendelijke leider is die hij beweert te zijn. En vervolgens raken ze betrokken bij een gevaarlijk avontuur rond de mysterieuze Jewel of the Nile. Jack die gaat daar achterna om te redden. Bijzondere samenloop van omstandigheden. Maar wat nog grappiger is dat ze bij het nummer van Billy Ocean ook een videoclip hebben opgenomen. En daar komen dus ook al die acteurs uit de film weer in voor. Die staan dan op stage als zijn achtergrondzangeressen en spelers. Dat is gewoon een hele funny clip die eigenlijk bijna net zo bekend is geworden als de film zelf. Dus when the going gets tough, the tough gets

0: Thalia, hier op Paradise Wim. 11:15 is het geworden. En ik heb een speciale gast naast me zitten. En dat is niemand minder dan Igmar Felicia. Vanuit Nederland hierheen gekomen. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hi. Ja. Ja, en voor jou ook een heel bijzonder moment eigenlijk, hè?
1: Ja, ik zit weer in een radiostudio. Ja, ik heb 2,5 jaar niet in een radiostudio gezeten. Want ik maak ook radio natuurlijk. Ik ben weer in een radiostudio op uitnodiging van jou.
0: Ja.
1: En je trekt me gelijk de radio op. Ik denk, ik mag eerst gewoon even kijken. En rustig even kijken hoe dat er allemaal uitziet. Maar ik zit weer op de radio, dus het is even bijzonder dit.
0: Ja, dat

0: kan ik me voorstellen. Want ja, voor mensen die jou niet kennen, jij hebt eigenlijk bij heel veel bekende Nederlandse radiostations radio gemaakt. Er is er is een hele hoop gebeurd de afgelopen jaren. Dat heeft ertoe geleid dat jij ervoor hebt gekozen om dat even niet te doen.
1: Ja, ja.
0: Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, om het kort te houden. Ik heb 10 jaar radio gemaakt. En op een gegeven moment klapte dat even allemaal heel hard gewerkt, heel veel gedaan. En toen, goede burn-out, denk ik.
0: Ja.
1: En ik ben daar nu eigenlijk na 2 jaar weer van aan het opkrabbelen, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En de wereld gaat weer een beetje open, want ik zat echt even zwaar wel vast. En ik ben nu hier en hier komt alles weer een beetje tot leven. En eigenlijk wilde ik weer een keer naar een radiostudio toe. Dus dat had ik op Instagram gezet. Ik wil weer een radiostudio bezoeken. En toen zei jij, kom gezellig langs bij Paradise FM.
0: Ja.
1: Ja, en nu zit ik hier.
0: Hier zijn we.
1: Ja, voor een radio-nerd als ik, die heel erg houdt van radio en het echt helemaal geweldig vindt en ook zo'n studio weer te zien, is het echt heel leuk om weer hier te zitten. En er zijn momenten geweest dat ik dacht, ik kom nooit meer in een studio.
0: Nee. Zo heftig was het toen ook.
1: Ja, ik was echt even klaar mee. Maar ik hou heel veel van radio, maar ik was echt even klaar mee. En nu...
0: Nu heb je alle knopjes weer even aangereikt. Ze zijn nog vettig van je hand. Nee.
1: Ja, klopt. Nee, maar het blijft leuk. Dus ik mag hier even bij jou gezellig langskomen. En meekijken naar jou, hoe jij het doet.
0: Ja, hoe is dat? Is het een beetje wat je ervan verwacht had?
1: Absoluut.
0: Okay. Gelukkig. Ja. Hey, Curaçao, voor mij is het ook een plek die heel helend is geweest. Hè? We hadden het er net eigenlijk over. We hebben zelf best wel wat dingen hetzelfde meegemaakt. Qua Nederlandse radio. En jij ervaart nu ook dat je hier een bepaalde rust vindt. Ja. En het loslaten van bepaalde dingen die misschien wel lastig zijn geweest.
1: Absoluut, ja.
0: Want je bent hier nu 5 weken. Was ook niet helemaal de planning, hè?
1: Nee, ik was hier. Ik zou hier een week heen gaan. En ik had ticket gekregen. Want ik zat in Nederland best wel vast schuldig gekregen. Ik een ticket gekregen om hier naartoe te gaan. Mm-hmm. Ook te lang hier niet geweest. Eigenlijk kom ik hier goed tot rust. Dus mijn vader die woont hier en andere familie en zo. Dus ik kan hier even goed tot rust komen. Toen ben ik gewoon langer gebleven eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ik blijf tot 14 september. En dat vind ik eigenlijk alweer te kort.
0: Ja, dat effect heeft het hier wel vaak, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik zou voor 2 maanden komen. We zijn inmiddels 7 jaar verder. Ja? Dus, zo snel kan het gaan.
1: Ja, wie weet ik ook ooit. Ja. Voorlopig ga ik weer terug naar Nederland. Maar het is leuk om hier te zijn. En gewoon lekker,
0: En je weet dus in de toekomst nog wel een keertje wat langer. Of,
1: Het leven staat helemaal open. Dat is ik weet het niet.
0: Is ergens het allermooiste, hè? Als je niks hebt, kan je overal naartoe.
1: Nee, dat denk ik wel, Dus ik kijk niet verder dan 1 uur verder.
0: Nee. Hey, zo mooi kan het leven zijn. En zo is het ook op Curaçao een beetje, hè? Je hoeft niet te veel te plannen. Je laat het gewoon gebeuren. En dan komt zo Pepijn Birier Broodspot binnenlopen.
1: Nou, kijk.
0: Die komt zo meteen na 12 hier. Ik vind het superleuk dat je hier bent. En dat ik hier heb mogen ontvangen. En in de toekomst ook weer.
1: Nou, jij bedankt dat ik weer hier even na 2 jaar voor mij dus weer in een radiostudio mocht zijn. En dat ik dat dan hier mocht doen. En weer even deze ervaring heb mogen meekrijgen. Ja, je hebt er niks aan als je luistert waarschijnlijk. Maar ik ben heel blij,
0: Wil je nog even iets aankondigen?
1: Nee, dat durf ik niet.
0: Nee? Moet ik het doen?
1: Ja.
0: Doe ik het. Ik hoor Felicia, dankjewel dat je hier was.
1: Yes.
0: Zometeen hier de Commoners. En eerst door je Pink bij Paradise. Dit is Fun House.

The Cabinets, Don't Leave Me This Way. Nou, ik doe het toch niet op een hele slechte manier. Fijne muziek laat ik hiermee achter. En ook met Pepijn Bieren Broodspot. Zometeen hoor je hem met Broodje Broodspot tussen 12 en 2. Met de belangrijkste nieuwsupdates uit Nederland en Curaçao. Fijne muziek ook van Fleetwood Mac. Little Lies staat voor je klaar. Coldplay ga je horen en Kloks. En ik Rick Rooien.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tot en met vrijdag 11 september zijn er op verschillende plekken wegwerkzaamheden. Er wordt gewerkt aan de Koraalspechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard, de Goetelweg, Soeaks West, de Santa Rosaweg en de Kaya Mensing. Ook worden rioleringsbuizen gelegd. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging en extra geduld hebben. Ruim 80 organisaties uit de culturele sector en het onderwijs hebben het Theateropleidersakkoord ondertekend. Dat gebeurde tijdens het Nederlands Theaterfestival. De organisaties willen theateronderwijs toegankelijk maken voor alle kinderen en jongeren in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze werken de komende 4 jaar samen aan een vaste plek voor kunst- en cultuureducatie op school. Dan internationaal nieuws. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag.

0: Fleetwood Mac met Little Lies. En ik lieg echt nooit tegen je.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik lieg trouwens überhaupt eigenlijk nooit. En weet je waarom? Omdat ik daar simpelweg te lui voor ben. Dan moet ik dat allemaal maar onthouden, al die leugens. Dat vind ik, daar heb ik helemaal geen zin in. Goed, een oprecht goede dinsdagmiddag. 10,5 minuut over 12. Dus zometeen de quote van de dag. Die gaat over hoe lang je dingen nou kan eten. He, je hebt zo'n tenminste houdbaar totdatum, de THT, en de te gebruiken tot. Hoe zit dat nou eigenlijk? Je hoort er zometeen in de quote van de dag meer over. We nemen het lokale nieuws met je door. En we, dat zijn ik en Vanessa Werkhoven, zo rond 20 minuten voor 1. We spelen natuurlijk de enige echte muziekquiz. Gaat vandaag niet om een diner voor 2. Het eten komt bij jou thuis of eigenlijk op kantoor als je dat zou willen. Het gaat om de Fish Friday Afternoon Snack van de Haringkar. Dat is een gigantische platter met allerlei heerlijks voor 6 personen. Die kan je vandaag winnen. Die kan je natuurlijk ook in je eentje thuis gaan opeten, mocht je daar zin in hebben. Ik weet niet of je dat direct kan aanraden. Maar je kan hem ook lekker bij je bedrijf laten bezorgen en dan met z'n allen smikkelen en smullen. Dat is de prijs vandaag in de muziekquiz. Wat zit er in de spotlights? Die hebben we natuurlijk na 1 uur. Nou, Pink is jarig. Wiz Khalifa is jarig. En David Steele van de Fine Young Cannibals onder meer. Daarover later meer.
1: Paradise FM.
0: Ja, Mark Kampers geniet nog eventjes een paar weken van een heerlijke vakantie. Dus neem ik het nieuws uit Nederland vandaag weer met je door. Morgen ligt een heel groot deel van het openbaar vervoer in Nederland stil vanwege een 24-uurs staking. Die staking werd eind juli door de vakbond FNV aangekondigd vanwege de bezuinigingen door het kabinet op de sociale zekerheid. Onder andere de medewerkers van de NS en het stads- en streekvervoer staken. De staking maakt trouwens deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag. Vrijdag legden havenmedewerkers al het werk neer. De komende dagen voeren ook werknemers in onder andere de afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouwactie. Nederland ziet deze staking van het openbaar vervoer overigens met grote zorgen tegemoet. Het zou kunnen dat een groot deel van het land morgen volledig lam ligt. Er rijden de hele dag geen treinen. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. Maar dat is een schrale troost. Dan een, ik vind het echt een schokkend bericht. Bijna 40% van de 15-jarigen in Nederland kan niet goed lezen. Er dreigt laaggeletterdheid. Mensen zeggen wel eens, ja, we gaan terug naar Nederland, want daar is het onderwijs beter. Nou, ik vraag het me af. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt verder. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Dat blijkt uit het internationale onderzoek PISA dat in 2025 werd uitgevoerd. De gebrekkige leesvaardigheid van een groot deel van de 15-jarigen heeft als gevolg dat ze niet goed genoeg kunnen functioneren in de maatschappij. Ze riskeren om laaggeletterd de middelbare school te verlaten. Die daling van die leesvaardigheid van jongeren is al jaren geleden ingezet. Waar Nederlandse 15-jarigen 23 jaar geleden nog boven het Europees gemiddelde scoorde, is die score steeds lager geworden. En daarmee zijn we ongeveer het ergste land in Europa. Tenminste, Nederland. Die van de Nederlandse 15-jarigen is een stuk lager, die leesvaardigheid, dan van leeftijdsgenoten in economisch en maatschappelijk vergelijkbare EU-landen. Van al deze landen scoort alleen Griekenland slechter op leesvaardigheid. Waardoor komt het nou? Er wordt gedacht door de digitale afleiding en smartphones. Door het intensieve gebruik van smartphones en sociale media zijn jongeren gewend geraakt aan hele korte, snelle stukjes tekst. Het PISA-rapport zegt dat jongeren hierdoor steeds vaker haastig en oppervlakkig lezen, waardoor ze moeite hebben met lange, complexe teksten. En Nederlandse scholieren scoren internationaal gezien extreem laag op leesplezier. Ze lezen zelden of bijna nooit in hun vrije tijd. En een aanzienlijk deel, 35%, geeft in het onderzoek aan school als tijdverspilling te zien. En dan tot slot, de politie in Nijmegen rukte maandagavond met veel eenheden en de speciale eenheid, de dienst speciale interventies, uit na meldingen over geluiden die op schoten leken. Een buurtbewoner omschreef het geluid als dat van een mitrailleur. De politie gaat er inmiddels vanuit dat er gisteravond niet is geschoten in Nijmegen-Oost. De harde knallen die bewoners hoorden bij de Hengstdalseweg werden waarschijnlijk veroorzaakt door een knallende uitlaat van een auto.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

Het is verspillingsvrije week. Ja, dat wist je niet, hè? Ik ook niet, hoor, trouwens. Tijdens de verspillingsvrije week is het goed om eens kritisch naar houdbaarheidsdata te kijken. In Nederland wordt jaarlijks zo'n 2 miljard kilo voedsel verspild. Het is toch niet te geloven. 2 miljard kilo voedsel wordt in Nederland verspild. Dat is gemiddeld zo'n 33 kilo per persoon. En een deel daarvan kan eenvoudig worden voorkomen. Ik gooi dus echt bijna nooit. Ik verspil dus geen voedsel. Ik gooi bijna nooit iets weg. Ik koop vrij exact in. Oké, ik ben dan ook 3 tot 4 keer per week in de supermarkt. Maar ja, dat krijg je met 2 kinderen van 8 en 10. En ik gooi echt gewoon bijna nooit eten weg. Wat er overblijft, als we niet opeten, dat kan meestal vrolijk naar de hond. Die is daar heel blij mee. Maar goed, dit terzijde. Het voedingscentrum in Nederland wijst op het verschil tussen tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot. Een THT-datum, hè, tenminste houdbaar tot, gaat vooral over kwaliteit. Producten als rijst, melk en groente in pot kunnen na die datum vaak nog prima worden gegeten. Pascal Steiger zegt: vertrouw op je zintuigen. Kijk, ruik en proef. Als het product er normaal uitziet, nog goed ruikt en goed smaakt, kun je het meestal gewoon eten. Niet zomaar weggooien dus als die THT-datum is verstreken. En dat is ook meteen de quote van de dag. Pascal is van het voedingscentrum. Een TGT, een te gebruiken tot datum, gaat wel over veiligheid. Vlees, vis en voorgesneden groenten kun je na die datum beter weggooien, omdat schadelijke bacteriën onzichtbaar kunnen zijn. Chefkok Kenji Lopez-Alt noemt azijn, suiker, zout en voorgekookte granen producten die je ongeveer eeuwig kan bewaren. Ook kruiden kunnen volgens hen tientallen jaren meegaan. We maken soms onze ouders belachelijk omdat ze kruiden gebruiken die ze nog in de jaren 80 hebben gekocht. Maar daar is dus helemaal niets mis mee. En dan invriezen. Voedingsdeskundige professor Frank de Vliegeren waarschuwt: het gevaar schuilt vooral in het ontdooien. Vries voedsel voor die TGT-datum in en ontdooi het snel of in de ijskast. Wat je vooral niet moet doen, is voedsel urenlang op kamertemperatuur laten liggen. Ik zie dat mensen hier wel eens doen. Die gaan dan een kipfilet ontdooien. Laten we 2 uurtjes die kipfilet buiten de ijskast liggen. Dat is niet zo verstandig. De buitenkant warmt dan veel sneller op dan de binnenkant. En bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen tot in de vele miljarden. Opnieuw invriezen kan wel, zeker nadat voedsel goed is verhit. Maar smaak en structuur kunnen dan achteruit gaan. En hoe beter je het verpakt, hoe langer de kwaliteit behouden blijft. Dus kijk niet alleen naar de datum, maar vooral naar welke datum het is. Hoe je het voedsel hebt bewaard en hoe je het ontdooit. Dat kan voedselverspilling en onnodige risico's voorkomen. Hou die boel cold as ice, zo heet het nummer van Foreigner ook.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot

0: nieuws van half 1.
1: Surinaams-Nederlands drugskopstuk gearresteerd in Medellín. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Colombiaanse politie heeft in Medellín de Surinaams-Nederlandse Eldrich Boudou opgepakt. Boudou, die sinds 2015 in Colombia verbleef, geldt volgens opsporingsdiensten als het brein achter een internationaal netwerk dat cocaïne smokkelde naar Frankrijk, Spanje en Nederland. De smokkel gebeurde voornamelijk via bolletjes, slikkers en koffers met dubbele bodems op commerciële vluchten. Boudou stond op een internationaal opsporingsverzoek van Interpol. In Nederland moet hij nog een celstraf van 12 jaar uitzitten voor een zaak uit 2012, waarin hij betrokken was bij de smokkel van ruim 6 kilo zuivere cocaïne. Zijn aanhouding is het resultaat van een samenwerking tussen Colombiaanse autoriteiten, de Franse Veiligheidsdienst en de US Marshals. En een donatie van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation markeerde vrijdagavond de pre-opening van het nieuwe luxe resort de Pyrmont Curaçao. General manager Rob de Becker reikte de check uit tijdens een eerste preview van het 305 kamers tellende hotel in de binnenstad. Het resort, dat valt onder Marriott's Autograph Collection en is ontwikkeld door de Orco Group, kiest nadrukkelijk voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. Zo beschikt het complex over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater, goed voor een energiebesparing van tot wel 75%. Daarnaast krijgen historische panden een nieuwe functie. Het voormalige Casti Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant, terwijl in Cerro Bonito eveneens hoogwaardige horeca vereist. De officiële opening van het resort staat gepland voor het najaar. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
3: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Michael Jackson.

0: Smooth Criminal, natuurlijk van Michael Jackson.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en broertjes, dank u. Zouden optreden afgelopen zaterdag? Nee, afgelopen vrijdag. Want vrijdag was ik er niet. Ik heb dat helaas allemaal moeten missen. Maar uiteindelijk eentje was ziek en toen trad er nog één op. Maar dat was zo populair dat mensen allemaal... Want dat was in de Cilia Stage, hè, dat Erco-zaal, zeg maar. De Erco-zaal. En ja, mensen konden uiteindelijk niet meer naar binnen. Het was een groot succes, de Jacksons. Of eigenlijk de Jackson. Het was er eentje, is er eentje. Ben jij nog gezien, Vanessa?
2: Ja, ik heb me er al zo over uitgelaten hoe fantastisch ik het vond. Ik vond het echt geweldig. Ik voel me alleen de hele tijd een beetje schuldig als ik dat er dan zo invrijf bij iedereen die het heeft moeten missen. Maar,
0: zoals ik.
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, het was een uniek...
0: Hou op met wrijven. Goed. De spotlight straks na ene natuurlijk. Dan is jarig Wiz Khalifa. Je hoort See You Again. Pink is jarig. Je hoort haar allergrootste succes. En dat is een duet. Dat zou je misschien verbazen. Richard Hughes is jarig, de drummer van Kane. En David Steele van de Fine Young Cannibals. We kijken naar Willie. Dat is een studiomuzikant, maar die heeft waanzinnig mooi werk gemaakt. Hij was ook bassist van de Late Show Band van David Letterman. En we herdenken Avicii, want die zou vandaag 37 zijn geworden. Maar dat mag helaas niet zo zijn.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke week.

0: Vanessa.
1: Dag Pepijn.
0: Laten we beginnen met een kleine dienstmededeling. Er wordt deze week flink aan de weg gewerkt en aan de riolering ook. Tot en met vrijdag 11 september vinden op verschillende locaties onderhouds- en asfalteerwerkzaamheden plaats. Er worden onder meer rioleringsbuizen gelegd en geasfalteerd bij de Koraal Spechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard en de Goedoeweg, die ken ik niet. Ook in Swaakswest op de Santa Rosaweg en aan de KIA Mensing wordt gewerkt aan het wegdek en de trottoirs, de stoepen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met mogelijke vertraging en wat extra geduld te hebben. Weet je wat ze hier eens een keer zouden moeten doen?
1: Nou?
0: De lijnen op de weg verven.
1: Ja, dan weet je een beetje of je binnen de lijntjes blijft. Want dat is totaal niet te zien.
0: Ik zie de gekste dingen. Onder andere bij mij in de buurt heb je een afslag. En mensen die naar links moeten staan helemaal in het rechtervak.
1: Ja.
0: En ik snap nooit waarom. En die kijken mij dan heel verbaasd aan als ik wel aan de goede kant afsla.
1: Ja.
0: Van, jij bent gek. Ik denk, nee, ik ben niet gek.
1: Nee, ik ben de enige die niet...
0: Ik ben de enige die het wel goed doet.
1: Misschien moet je een beetje, ja, dat zeggen ze wel eens, hè, gewoon met het verkeer meebewegen. Maar ja. Als het totaal tegen al je veiligheidsgevoelens ingaat, dan werkt dat natuurlijk ook niet. Nee, die lijnen die helpen daar wel bij. Dat je gewoon weet, oké, jij blijft aan jouw kant van de lijn.
0: Ja, nou, dat, nee. Dat echt, ik denk dat 90% van de lijnen hier inmiddels ontbreekt.
1: Bizar is dat, hè?
0: Ja. Ik zou zeggen, doe daar wat aan. Goed, de man Pin. Ze hebben nog steeds niet gekozen voor mijn alternatief. De Min eist verhoging AOV. De ouderen op Curaçao lopen al sinds 2021, hè, 5 jaar inmiddels, indexering van hun AOV mis. Volgens de oppositiepartij Man Pin hoort het pensioen nu 1050 gulden te zijn in plaats van de huidige 1000 gulden. Dan denk je misschien, dat is niet zoveel, maar is toch 600 gulden per jaar, reken ik snel even uit. Dat de regering de verhoging nog niet heeft doorgevoerd door vertraging bij het CBS, noemt de partij een gebrek aan politieke wil. Want bij het ambtenarenvakantiegeld kon het kabinet immers wel snel schakelen. En daar hebben ze wel een puntje van bij de Min. De man Pin eist dat de regering de wet direct uitvoert en blijft strijden voor de beloofde verhoging naar 1050 gulden.
1: Ja. Het is natuurlijk, de ouderen hebben het gewoon ontzettend zwaar, weet je wel. Dan denk je inderdaad, wat maakt die 50 gulden nou uit? Maar ja, het is wat je zegt, het is toch als je het optelt weer een behoorlijk bedrag, wil ik niet zeggen. Maar het is toch wel, het scheelt toch. En als je het al zo ontzettend krap hebt, dan helpen alle beetjes. Ik vind het eigenlijk schandalig voor woorden, hè. Dat we niet beter voor onze ouderen zorgen.
0: Ja, ik ben het geheel met je eens. Er is nog een discussie, want ik zie ook ergens 1500 gulden staan. Dat is nogal een verschil, maar het zal toch echt 1050 zijn.
1: Ja.
0: Ga ik vanuit. Iets heel anders in de wat meer luxere en wat meer mensen die meer geld hebben sfeer. Het Piermont heeft een tipje van de sluier opgelicht. Staan prachtige foto's in het Antilliaans Dagblad. Het is uniek in zijn opzet, zegt de eigenaar Bastiaan Guis. Het is dicht bij de zee. Er is een boulevard. Ja, het is prachtig. De huidige toeristische groei, wordt gezegd door die Bastiaan Guis, lijkt misschien plotseling te zijn gekomen, maar voor ons was het altijd de bedoeling dat dit zou gebeuren. Alleen de timing van de opkomst van Curaçao was niet duidelijk. Ik ben het wel met hem eens, want ik heb dit 15 jaar geleden ook al gezegd. Wij gaan er een enorme upswing bij maken. En daar zitten we eigenlijk middenin.
1: Ja. Nou ja, het is nog niet officieel geopend, hè. De Piermont, vrijdagavond hadden ze een pre-opening. Ik heb ondertussen een kikker in mijn keel. Zo, even zo doen. Dat was ik niet, dat was Pepijn.
0: Dat is die kikker.
1: Stel je toch eens voor, joh.
0: Okay.
1: Dat ik zo'n geluid produceer hier. Nee hoor. Maar ze hebben een prachtige check uitgerekend ook, hè, tijdens de eerste preview van het hotel in de binnenstad.
0: Oké. Okay.
1: Het is een check voor de Curaçao Cleanup.
0: Ah.
1: Het is een resort wat eigenlijk heel bewust heeft gekozen, nadrukkelijk heeft gekozen voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. En ze beschikken dus over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater. En dit is goed voor een energiebesparing van tot zowel 75%. Dus dat is hartstikke goed. En daarnaast krijgen de historische panden, die krijgen een nieuwe functie. Het voormalige Casti Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant. En in het Cerro Bonito wordt eveneens hoogwaardige horeca, zal daar verrijzen. Dus en die panden die blijven allemaal natuurlijk prachtig behouden, worden opgeknapt en functioneren.

0: Personeel, dus daar zijn ze heel bewust mee bezig. Ik ben benieuwd wanneer de officiële opening is. Dat zal ergens in het najaar gebeuren. Daar wil ik wel heel graag bij zijn, hoor. Ik ben wel erg benieuwd naar hoe dat hotel eruit gaat zien, toch?
1: Wie niet? Carlton Manuel mag niet op staande voet worden ontslagen bij het Curaçao-huis. Dat heeft de kantonrechter beslist. Volgens de kantonrechter is er onvoldoende grond voor ontslag bij het kabinet van de gevolmachtigd minister van Curaçao. Het verzoek ontstond na een conflict op de werkvloer. Carlton beschuldigde zijn broer, de toenmalig gevolmachtigde minister van Curaçao, Carlson. Je hebt dus Carlton en Carlson. Onder andere van corruptie. Door de beschuldiging waren de relaties binnen de familie en op de werkvloer erg verslechterd. Ja, dank je de koekoek. Het KGMC wilde hierom het arbeidscontract van Carlton beëindigen. Volgens de kantonrechter kunnen de beschuldigingen nog niet worden bevestigd. Hij heeft daarom het verzoek voorlopig verworpen. Maar gezellig wordt het niet met kerst bij de familie Manuel.
0: Nee. De broertjes hebben ruzie. Nou ja, goed. En hoe? Ik bedoel, mijn ouders zeiden vroeger altijd tegen ons, wees nou lief voor elkaar, want als wij er op een gegeven moment niet meer zijn, dan hebben jullie alleen elkaar nog. En dat vind ik een hele mooie. En daar hebben we ons heel fijn aan gehouden. Dus ik hoop dat de broertjes Manuel het ook bijleggen.
1: Dan ga ik tot bijna slot terug naar een bericht wat ik schokkend vond. Dat speelt in Nederland. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Laaggeletterdheid dreigt in Nederland. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt verder. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Dat blijkt uit het internationale onderzoek PISA dat in 2025 werd uitgevoerd. Dat heeft het tot gevolg, we hebben het over 15-jarigen, dat ze straks dus niet goed genoeg kunnen functioneren in de maatschappij. Ze riskeren laaggeletterdheid als ze de middelbare school verlaten. En dan zeggen mensen altijd, of mensen zeggen wel eens, ja, we gaan naar Nederland, want daar is het onderwijs beter. Nou, volgens mij kunnen de meeste 15-jarigen hier wel gewoon normaal lezen.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad, maar ik denk dat de taal is ontzettend aan het verbasteren. Hè? Dat is echt verschrikkelijk. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat mensen niet meer normaal schrijven, maar continu zijn aan het zijn met afkortingen, et cetera.
1: Ik ben natuurlijk gaan kijken naar hoe komt dat nou? Nou, de migratieachtergrond speelt een rol, maar dat is een klein percentage. Het komt vooral door het intensieve gebruik van smartphones en de sociale media. Daardoor zijn jongeren gewend geraakt aan korte, snelle stukjes tekst. En hierdoor kunnen ze eigenlijk lange, complexe teksten niet meer aan.
0: Het is toch verschrikkelijk, hè? Maar dat is precies dat. Mensen appen snel, kort en ze snappen het allemaal. En dat is uiteindelijk het belangrijkste, hè? Ja, maar je snapt toch wat ik zeg? Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen, ik verbeter ze altijd. En ik spreek zelf echt niet altijd ook helemaal perfect. Maar ik streef er wel naar, want ik vind taal iets heel moois. En dan denk ik, ja, weet je, ik bedoel, natuurlijk snap ik wat je bedoelt. Maar het is ook wel ergens charmant als iemand een beetje mooi spreekt. Het is dus de internationale dag van de alfabetisering, hè, vandaag.
1: Ja, en
0: het is belangrijk om daarbij stil te staan.
1: Nederland is dus het slechts scorende land na Griekenland. Die doen het nog iets slechter. Ja. Maar dat is dan, voor de rest doet iedereen in Europa het beter.
0: Nou,
1: dat is toch zorgelijk.
0: Ja, echt wel iets om ons voor te schamen. Daar moeten we wat aan doen.
1: Ja, nou ja, volgens mij gaat het hier wel goed. Ik heb hier het idee dat het onderwijs toch. Ik hoor mijn zonen wel eens klagen dat ze hele strenge leraressen hebben.
0: Dat is niet erg.
1: Nee, precies. Ze leren het wel.
0: Wat ik hier wel merk, en dat vind ik ergens ook wel weer heel erg leuk, is dat de kinderen natuurlijk veel talen door elkaar spreken. Hè?
1: Ja.
0: Dus, goed, dat is natuurlijk voor één bepaalde taal ook niet per se goed. Maar ja, aan de andere kant leren ze wel weer verschillende talen spreken. Ik denk dat dat we thuis gewoon goed in de gaten moeten houden, Pepijn. Dat die kinderen een beetje netjes blijven praten.
1: Zo is dat. En vooral dat ze kunnen lezen.
0: Ja, ook dat, ja.
1: Ja, anders kunnen ze niet op de radio later, om maar wat te noemen.
0: Ja.
1: Wij wel. En wij zijn er morgen weer.
0: Zeker.

0: It's a kind of magic. En dat is dit ook. Ik druk nu hier...
1: De Paradise FM.
0: Een muziekquiz. We gaan de enige echte muziekquiz spelen. Is ook de hoogste tijd. Het is 4:01. Straks natuurlijk de spotlights, maar nu dus de muziekquiz. Gaat allemaal om een heerlijke Fish Friday Afternoon Snack. Fish Friday Afternoon. Het is dus op vrijdag. Hè? Je krijgt die prijs vrijdag bezorgd bij je bedrijf. Het is van de Haringkar, die ken je natuurlijk wel, voor 6 personen. Het is een enorme platter. We hebben hem hier bij Paradise FM ook langs gehad met sauzen en met allemaal vissnacks en kibbeling onder meer. En dat wordt echt genieten. Die kan je dus winnen. Kan je heerlijk op de vrijdagmiddag misschien al met de vroege vrij Mibo beginnen bij je bedrijf. Als je hem wint natuurlijk. En hij is niet vreselijk makkelijk.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Alhoewel, ik moet zeggen, de melodielijn van het nummer blijft aardig intact als je hem achterstevoren draait. Mijn aanwijzing van vandaag is: kleeft er bloed aan de discobal? Kleeft er bloed aan de discobal? Het antwoord is trouwens nee, want dat is in overdrachtelijke zin bedoeld, zoals het nummer heet. Kleeft er bloed aan de discobal? Nee, gelukkig niet. 675-1031 of natuurlijk gewoon via de handige Paradise FM-app, waarbij je ook programma's kan terugluisteren. Zometeen het nieuws van 1 uur, daarna de spotlights. En dit is Katy Perry natuurlijk, wat?

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Arie Winterswijk met het nieuws. Ouderen op Curaçao krijgen volgens oppositiepartij Manpin al sinds 2021 geen verhoging van hun algemene ouderdomsverzekering. Het pensioen zou nu 1050 gulden moeten zijn in plaats van 1000 gulden. De partij verwijt de regering een gebrek aan politieke wil en eist snelle uitvoering van de wet. Ook blijft Manpin pleiten voor 1500 gulden. Tot en met vrijdag 11 september zijn er op verschillende plekken wegwerkzaamheden. Er wordt gewerkt aan de Koraalspechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard, de Goetoeweg, Soeax West, de Santa Rosaweg en de Kaya Mensing. Ook worden rioleringsbuizen gelegd. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging en extra geduld hebben. Dan internationaal nieuws. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
7: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
8: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
9: Mexicaans genieten. In het hart. hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: Met Somewhere Only We Know van Keen. Want Joeks is jarig.

0: Ja, en dat is dan een stukje van de plek Battle in East Sussex. Tim Rice Oxley schreef dat nummer met een specifieke plek uit zijn jeugd in gedachten.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt dan oprecht: goeie dinsdagmiddag, 10:30 over 1. Welkom bij het tweede uur van het dagelijkse lunchprogramma hier bij Paradise FM. Waarvan ik de eer heb om het te mogen presenteren. Zometeen het feel-good nieuws, maar dat is pas na het lokale nieuws van 12:30. Nu eerst, en we zijn er eigenlijk al mee.

niet. Hij is wel de hoofdcomponist van Keane. En hij speelt piano, hij doet achtergrondzang. Maar wie er vandaag jarig is van Keane is Richard Hughes. Hij werd geboren op 8 september 1975. Vandaag dus 51 jaar geworden. Je hoorde hun grootste hitte, Somewhere Only We Know. Die Tim Rice Oxley die had dus een specifiek plekje uit zijn jeugd in gedachten. Een stukje natuur waar hij en zijn vrienden vroeger kwamen. Het gaat in het nummer niet zozeer om een letterlijk adres of om een plek, maar om het gevoel van een vertrouwde plek waar je naartoe kan wanneer het leven ingewikkeld wordt. Richard Hughes, de jarige, en Tim Rice Oxley kennen elkaar al sinds hun jeugd. In de beginperiode van Keane hield Hughes zich naast het drummen ook bezig met de praktische kant van de band. Want platenmaatschappijen zagen aanvankelijk heel weinig in deze groep zonder gitarist. Maar Keane bleef vasthouden aan hun eigen geluid. En met succes. Wie is er vandaag jarig? Pink, 47 jaar geworden. Ze werd niet geboren als Pink, maar als Alicia Beth Moore. Ze werd geboren in 1979 in Abington, Pennsylvania. Waar komt nou toch die naam Pink vandaan? Mensen denken wel eens van ja, dat komt omdat ze in het begin optrad met opvallend roze haar. Nee, de bijnaam is ouder. Haar vrienden gaven haar de bijnaam Mr. Pink, gebaseerd op het personage van Steve Buscemi in de bekende Quentin Tarantino-film Reservoir Dogs. En ze kreeg de naam ook omdat ze extreem snel bijna fel roze kleurde als ze zich schaamde of nerveus was. Ze konden nogal hard blozen. Een van de allergrootste hits van Pink op Spotify is die met Nate Roos, Just Give Me A Reason, ruim 2 miljard, ik herhaal, 2 miljard weergave op Spotify. Is daar haar meest populaire nummer. En het was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De videoclip heeft een persoonlijk tintje. De echtgenoot van Pink, Carrie Hart, speelt daarin de mannelijke hoofdrol.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Pink dus. Alicia Beth Morris, als ze geboren werd, 47 geworden vandaag. Wie is er nog meerjarig? David Steele is 66 jaar geworden. Geboren op 8 september, dat is logisch, hè, 1960. Bekend als bassist, toetsenist en songwriter van The Fine Young Cannibals. See, Drives Me Crazy werd in 1989 een enorme wereldhit en is vooral beroemd vanwege de drumklank aan het begin en natuurlijk die hoge falsetstem van zanger Roland Gift. Voor dat begin werd een echte snare drum apart opgenomen, gecombineerd met een geluidje uit de drumcomputer van niemand minder dan Prince. De Fine Young Cannibals namen die track namelijk op in Paisley Park, het bekende studiocomplex van Prince in Minneapolis. Uiteindelijk werd dat geluid gecombineerd dus met een geluid uit de drumcomputer van Prince en vervolgens werd het geheel opnieuw op een ongebruikelijke manier opgenomen en daardoor heb je dat hele herkenbare begin. Het nummer heette aanvankelijk helemaal niet She Drives Me Crazy, maar She's My Baby. Roland Gift was eerst helemaal niet tevreden met de tekst en hij zong het bovendien met zijn gewone stem. Pas toen hij de tekst herschreef en de hoge falset gebruikte, viel eigenlijk alles op zijn plaats.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: David Steele dus, 66 geworden van de Fine Young Cannibals. En we gaan het hebben over Will Lee. Nou denk jij misschien, wie is Will Lee? Hij is een absolute legende in de muziekwereld. Hij is een van de meest productieve en gevraagde bassist-sessie-muzikanten ter wereld. Te vergelijken met bijvoorbeeld de paar leden van Toto, die ook gewoon echt overal op meespelen. Nou, deze Will Lee heeft meegewerkt aan meer dan 2000 albums. Onder andere Michael Bolton, Mariah Carey, Cher, Cyndi Lauper, Bette Midler, Ringo Starr, James Brown, Aretha Franklin, Luther Vandross, Chaka Khan en ga zo maar door. En hij heeft ook meegewerkt aan het legendarische album van Donald Fagen, The Nightfly. Will Lee is vandaag 74 geworden, geboren in 1952. Hij werd bij het grote publiek vooral bekend als bassist van de band bij David Letterman. Maar hij speelt bijvoorbeeld ook mee in Walk Between Raindrops van Donald Fagen, het slotnummer van diens beroemde album The Nightfly. Het is overigens een typisch Donald Fagen verhaal, een romantische scène in Miami met regen, neonlicht, art deco en twee mensen die zich niets van de regen aantrekken. De titel verwijst naar het idee dat je letterlijk tussen de regendruppels door kunt lopen zonder nat te worden. En Will Lee levert daar dus de uitermate strakke paspartij.

0: Donald Fagen, maar je hoorde natuurlijk Will Lee. Vandaag dus 74 jaar geworden. Deze ongelooflijk gevraagde studiomuzikant.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Wiz Khalifa is 39 jaar geworden. Hij werd trouwens niet als Wiz Khalifa geboren, maar hij heet eigenlijk Cameron Jibril Thomas. En hij werd geboren in North Dakota en groeide op in Pittsburgh. Wiz Khalifa dankt zijn naam gedeeltelijk aan het Arabische woord Khalifa. Dat onder meer verwijst naar een opvolger of leider. En Wiz verwijst naar wisdom, oftewel wijsheid. Dus de wijze opvolger. Zijn doorbraak kwam met Black and Yellow, maar wereldwijd bereikte hij een heel groot publiek natuurlijk met See You Again samen met Charlie Puth. Het nummer werd geschreven voor de film Furious 7... en kreeg een extra emotionele lading na het overlijden van acteur Paul Walker. De tekst gaat over vriendschap, afscheid en het idee dat een afscheid niet noodzakelijk definitief hoeft te zijn. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde hit en stond maar liefst 12 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Surinaams Nederlands drugskopstuk gearresteerd in Medellin. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Colombiaanse politie heeft in Medellin de Surinaams-Nederlandse Eldrich Boudou opgepakt. Boudou, die sinds 2015 in Colombia verbleef, geldt volgens opsporingsdiensten als het brein achter een internationaal netwerk dat cocaïne smokkelde naar Frankrijk, Spanje en Nederland. De smokkel gebeurde voornamelijk via bolletjes, slikkers en koffers met dubbele bodems op commerciële vluchten. Boudou stond op een internationaal opsporingsbezoek van Interpol. In Nederland moet hij nog een celstraf van 12 jaar uitzitten voor een zaak uit 2012, waarin hij betrokken was bij de smokkel van ruim 6 kilo zuivere cocaïne. Zijn aanhouding is het resultaat van een samenwerking tussen Colombiaanse autoriteiten, de Franse Veiligheidsdienst en de US Marshals. En een donatie van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation markeerde vrijdagavond de pre-opening van het nieuwe luxe resort de Pyrmont Curaçao. General manager Rob de Becker reikte de cheque uit tijdens een eerste preview van het 305 kamerstellende hotel in de binnenstad. Het resort, dat valt onder Marriott's Autograph Collection en is ontwikkeld door de Orco Group, kiest nadrukkelijk voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. Zo beschikt het complex over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater, goed voor een energiebesparing van tot wel 75%. Daarnaast krijgen historische panden een nieuwe functie. Het voormalige Casti Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant, terwijl in Cerro Bonito eveneens hoogwaardige horeca vereist. De officiële opening van het resort staat gepland voor het najaar. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
8: Huh? Nu al?
9: Ja!
8: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
9: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
10: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
11: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
12: Dit is Paradise FM.
13: Heel de dag uit volle borst.
12: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
14: Zometeen nog één spotlight. Nu de Jacksons.

0: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Zometeen in het Feel Good News een opmerkelijk verhaal over Alzheimer. Maar nu eerst de laatste spotlight. Of,

Tim Berkling. Hij zou 37 jaar zijn geworden vandaag. Hij is natuurlijk wereldberoemd onder zijn andere naam, namelijk Avicii. Hij werd geboren in 1989 in Stockholm en zou vandaag 37 dus zijn geworden. Berkling overleed op 20 april 2018 in Oman op 28-jarige leeftijd. Inmiddels alweer 8 jaar geleden, tot mijn verbazing eigenlijk. Avicii groeide uit tot een van de belangrijkste figuren in de moderne elektronische dans, met Levels, Hey Brother en natuurlijk Wake Me Up, die je zo meteen hoort.

alweer 8 jaar geleden, tot mijn verbazing eigenlijk. Avicii groeide uit tot een van de belangrijkste figuren in de moderne elektronische dans, met Levels, Hey Brother en natuurlijk Wake Me Up, die je zo meteen hoort. Liet hij horen dat dance moeiteloos kon samengaan met country, folk en soul. Wake Up gaat over volwassen worden, jezelf proberen te vinden en niet exact weten waar je leven naartoe gaat. De rauwe stem is van Aloe Black. Toen Avicii het nummer in 2013 voor het eerst live bracht tijdens het Ultra Music Festival in Miami, kreeg hij stevige kritiek van een deel van het dancepubliek. Een live band met akoestische gitaren paste volgens sommigen niet op een groot EDM, Electronic Dance Music Festival. Bleek al snel een kleine misrekening van dat deel van het publiek. Wake Me Up werd een wereldhit. Die artiestennaam trouwens van Avicii kwam uit een van de donkere begrippen uit het boeddhisme. Avicii is de onderbroken hel. De ononderbroken hel. Ironisch genoeg werd juist die naam wereldwijd synoniem met euforische muziek, festivals en miljoenen mensen die samen dansten. Tim Bergling koos die naam trouwens omdat zijn eigen naam online al bezet bleek.

0: kan je wel opeten. Dus iets wat geliefden wel eens tegen elkaar zeggen. Maar hel en oots lusten elkaar inmiddels rauw. Die twee kunnen elkaar niet meer luchten of zien.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 8 minuten voor 2. We gaan het hebben over het verhaal van Gail Youngdale uit Texas, natuurlijk in Amerika. Het is er een van angst, hoop en uiteindelijk een tweede kans op de liefde. Gail zag Alzheimer van dichtbij. Haar moeder overleed aan die ziekte. Toen haar kinderen jaren later opmerkten dat Gail dezelfde dingen deed als hun oma, namen vergeten, anders praten, herinneringen kwijtraakte, sloeg bij haar de angst toe. In 2018 kreeg zij de diagnose milde cognitieve stoornis, later helaas gevolgd door vroege Alzheimer. Gail nam deel aan een internationale klinische studie naar lecanemab. Dit medicijn richt zich op plaques, eiwitophopingen die kenmerkend zijn voor Alzheimer in de hersenen. Op eerdere hersenscans waren bij Gail 9 van die plekken met van die plak te zien. Op recente scans waren die, volgens haar dochter Terry, volledig verdwenen. Ze heeft helemaal geen plak meer en ze zien ook niet dat die opnieuw begint op te bouwen. Gail zelf is bescheiden. Ze zegt: ik heb niet al mijn herinneringen terug, maar het grootste deel inmiddels wel. Wetenschappelijk is dat lecanemab overigens geen medicijn wat zorgt voor genezing. Maar in onderzoek vertraagt het de achteruitgang gemiddeld met ongeveer 27% over 18 maanden. En Gail is een uitzonderlijk persoonlijk voorbeeld, want bij haar is heel veel hersteld en ze is geen garantie helaas voor andere patiënten. Maar er is wel een bijzonder liefdesverhaal. Gail en Phil Mercer kenden elkaar al sinds de middelbare school. Ze hadden toen geen verkering, maar ze gingen wel samen naar de prom, het schoolbal. Tientallen jaren later, nadat beide hun partner hadden verloren, ontmoetten ze elkaar opnieuw tijdens een reunie van de school. Die avond op de reunie kuste Gail hem. Ze werden verliefd, trouwden en vierden eind augustus hun eerste huwelijksverjaardag. Toch mooi, hè? Phil is inmiddels haar steunpilaar en Gail is uitgegroeid tot het gezicht van een Amerikaanse campagne rond World Alzheimer Month. Alzheimer is nog altijd ongeneeslijk, maar het verhaal van Gail, die dus grotendeels hersteld is, laat zien dat vroeg behandelen, wetenschappelijk onderzoek en hoop soms samen hele positieve dingen kunnen betekenen. Het nummer wat daarbij past: Every Time I Think of You, The Babies. Ik wens je nog een hele fijne middag zometeen met Marissa en natuurlijk met Vanessa van 4 tot 7. Ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2. En ik wens je nog een hele fijne dinsdagmiddag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ouderen op Curaçao krijgen volgens oppositiepartij Manpin al sinds 2021 geen verhoging van hun algemene ouderdomsverzekering. Het pensioen zou nu 1050 gulden moeten zijn in plaats van 1000 gulden. De partij verwijt de regering een gebrek aan politieke wil en eist snelle uitvoering van de wet. Ook blijft Manpin pleiten voor 1500 gulden. Tot en met vrijdag 11 september zijn er op verschillende plekken wegwerkzaamheden. Er wordt gewerkt aan de Koraalspechtweg, de Dr. Martin Luther King Boulevard, de Goetoeweg, Soeaks West, de Santa Rosaweg en de Kaya Mensing. Ook worden rioleringsbuizen gelegd. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging en extra geduld hebben. Dan internationaal nieuws. Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met een gaswinningsplan van de NAM voor de Wieringapolder. Volgens hen ontbreken gegevens over bodemdaling, waterbeheer, natuur, infrastructuur en de gevolgen voor inwoners. Ze vragen om aanvullend onderzoek. TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. TEFAF, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben afspraken gemaakt. De kunst- en antiekbeurs wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 kwamen ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Iran zegt bij de ingang van de straat van Hormuz een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept. Volgens de revolutionaire garde gaat het om een van de modernste onbemande toestellen dat mijnen kan opsporen en voor surveillance wordt gebruikt. De Verenigde Staten hebben het verlies niet bevestigd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Saint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op saintcaribe.nl.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault M-bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.

0: zo hier op Paradise FM. Straks hoor je David Bowie en Roxette.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Vlaams-Nederlands drugskopstuk gearresteerd in Medellín. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Colombiaanse politie heeft in Medellín de Surinaams-Nederlandse Eldrich Boudou opgepakt. Boudou, die sinds 2015 in Colombia verbleef, geldt volgens opsporingsdiensten als het brein achter een internationaal netwerk dat cocaïne smokkelde naar Frankrijk, Spanje en Nederland. De smokkel gebeurde voornamelijk via bolletjes, slikkers en koffers met dubbele bodems op commerciële vluchten. Boudou stond op een internationaal opsporingsverzoek van Interpol. In Nederland moet hij nog een celstraf van 12 jaar uitzitten voor een zaak uit 2012, waarin hij betrokken was bij de smokkel van ruim 6 kilo zuivere cocaïne. Zijn aanhouding is het resultaat van een samenwerking tussen Colombiaanse autoriteiten, de Franse Veiligheidsdienst en de US Marshals. En een donatie van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation markeerde vrijdagavond de pre-opening van het nieuwe luxe resort de Pyrmont Curaçao. General manager Rob de Becker reikte de cheque uit tijdens een eerste preview van het 305 kamers tellende hotel in de binnenstad. Het resort, dat valt onder Marriott's Autograph Collection en is ontwikkeld door de Orco Group, kiest nadrukkelijk voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. Zo beschikt het complex over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater, goed voor een energiebesparing van tot wel 75%. Daarnaast krijgen historische panden een nieuwe functie. Het voormalige Casti Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant, terwijl in Cerro Bonito eveneens hoogwaardige horeca vereist. De officiële opening van het resort staat gepland voor het najaar. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks weer tijd voor het dagelijkse kletspotvraagje, maar eerst is hier Roxette.

0: Now That We Found Love hier op Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is tijd voor een nieuwe kletspotvraag samen met Vanessa Werkhoven. Hallo Vanessa.
2: Hallo.
0: Een hele goede middag, hoe gaat het?
2: Ja, goed.
0: Ben je alweer een beetje bijgekomen van het North Sea Jazz Festival?
2: Ja, ik ben wel bijgekomen. Ik ben gisteren ook op tijd in bed gegaan, niet op tijd gaan slapen. Want ik was nog ontzettend lang aan het scrollen. Dat was kennelijk nodig. Voor geen enkele reden, maar dat gebeurt gewoon. Maar ik kon een beetje uitslapen. En ja hoor, ik voel me redelijk stabielig weer.
0: Ja, je begint weer eventjes terug op bodem te landen.
2: Ja, ja, ik heb niet meer het gevoel, ik heb weekend nodig. Dat zou wel fijn zijn. Dat
0: komt
2: er ook wel weer aan. Maar het is niet meer zoals ik gisteren dacht.
0: Oh, dat is lekker.
2: Hoe voel jij je?
0: Nou, ik moet zeggen, ik zit er nog wel een beetje in, hoor. Dus ik merk ook nog wel dat ik wat zit te gapen en zo. Ja. Maar inderdaad, per dag zal het steeds beter gaan.
2: Ja, precies.
0: Maar die nasleep, maar ook het nagenieten. Het is ook, het is combi. Het is combi.
2: Weet je dat ik eigenlijk nog vrij weinig tijd heb gehad om alles even te overdenken? Het is de momentjes dat we het erover hebben hier, dan komt het weer omhoog. Maar ik heb nog niet echt de rust gehad of genomen om even na te denken over wat we nou eigenlijk allemaal hebben gezien en meegemaakt afgelopen weekend. Dat was echt veel.
0: Het was heel veel. En het is heel leuk. Er is nu net weer een video online gekomen van de red carpet.
2: Ja.
0: Ja, dan zie je al die mensen weer in hun mooie outfit. Ja, je waait je weer even terug.
2: Ja, zeker.
0: Heel leuk.
2: Zeker, zeker.
0: Ik heb zin in volgend jaar. Ik hoop dat het door zal gaan.
2: Ja, dat is ieder jaar weer spannend, hè?
0: Ja, ja, ik hoop.
2: Fingers crossed.
0: Ik heb weer een leuke vraag. Ik ben benieuwd wat jouw antwoord hierop is. Als je één luxe zou mogen inleveren, wat zou dat dan zijn?
2: Als ik een luxe iets zou moeten inleveren.
0: Ja, ja. Wat is een luxe waar jij heel veel waarde aan hecht? Laten we daarmee starten.
2: Ja, vrijheid sowieso.
0: Ja.
2: Maar jij bedoelt denk ik gewoon meer kunnen douchen of zo, bedoel je?
0: Precies,
2: dat?
0: Ja, ja, ja.
2: Dus iets wat ik zou er één moeten inleveren.
0: Ja.
2: En wat zou dat dan zijn?
0: Maar ik vind een koffiezetapparaat te makkelijk.
2: Ah!
0: Dus ja, we moeten eerst even kijken. Wat zijn voor jou bepaalde luxe dingen waarvan je denkt, ja, dit is luxe, maar dat heb ik eigenlijk wel nodig. Daar hecht ik wel heel veel waarde
2: aan. Oh ja, dat is een goeie. Nou ja, mijn nagels.
0: Oeh, ja.
2: Mooie nagels.
0: Ja, ja.
2: Ik ga niet naar de stylist, ik doe het zelf. Maar dat is toch een luxe. Weet je wel, met zo'n apparaat en dingen. Heb zo altijd netjes. Dat is een luxe. Mooie schoenen.
0: Oh ja.
2: In plaats van dat je één paar hebt. Hè, je moet op schoenen lopen. Nou, trouwens ook niet altijd. Hè, maar in principe wel. maar je hebt er niet een heleboel nodig.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is dan ook luxe. Even kijken. Zullen we gewoon de top 3 maken en dan daaruit kiezen? En dan verder mijn haar.
0: Oh ja.
2: Ook een luxe.
0: Ja, ja.
2: He, ingevlochten haar, weave haar. Wat zou ik inleveren als ik een van die drie mocht inleveren? Dan is, dat wordt het alweer moeilijk, hè? Schoenen.
0: Dus dan nagels
2: maar
0: en haar.
2: Schoenen of nagels of haar?
0: Nee, niet één paar schoenen, alle schoenen.
2: Ja. Maar dan moet ik op blote voeten lopen.
0: Ja, ja, ja.
2: Oké, lekker extreem. Maar dan wel met mooi haar en mooie nagels.
0: Ja, ja, ja.
2: Of geen nagellak. Ja, nee,
0: ik ben heel benieuwd.

0: heel benieuwd wat jij hierop zet.
1: Dan zou ik mijn nagels in.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik dacht jouw schoenen niet.
1: Nee, schoenen niet.
0: En jouw haar niet.
1: Haar is ook echt mijn... Ik ben chagrijnig als mijn haar niet zit.
0: Ja.
1: En soms zit mijn haar niet. En dan ben ik niet chagrijnig. Maar dan denk ik, oké, we gaan het vanavond even fixen.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus dan is het wel een soort focuspunt.
0: Maar jij maakt er ook echt een uitje van thuis, toch? Jij bent helemaal...
1: Ik heb een uitje thuis. Ja, daar kan ik echt blij van worden. Als ik gewoon... daar maak ik tijd voor mijn haar. En ook voor mijn nagels, inderdaad. Dus wat zei ik nou? Ja, maar ja, mijn schoenen, die heb ik wel nodig.
0: Ja.
1: En het is ook wel mooie laarzen of mooie hakken, vind ik ook wel belangrijk. Ja, nee, daar zou ik de nagels in leveren. Maar dan zou ik ze wel netjes houden.
0: Ja, precies. Dus geen lakje op, maar gewoon
1: niet
0: bezorgd.
1: Met zwarte randen eronder. Nee. Of ik zou, mag ik ze wel veilen dan?
0: Ja, dat mag wel.
1: Maar gewoon
0: het doet mij een beetje denken aan onze Suriname-tijd, nu ik het er zo
1: wat
0: over
1: dan?
0: Heb. Nou, wij zijn toen natuurlijk een beetje primitief gegaan. Ook al zaten we op Paradise Island. Ja. Dat was natuurlijk echt nog wel luxe.
1: Ja.
0: Maar toch, als je dan... Ja, nou ja, slaap in een slaapzaal.
1: Ja.
0: Je bent het niet gewend.
1: Nee.
0: Zelf vis vangen, koken.
1: Ja.
0: Wat is het meest primitieve hoe je ooit hebt geleefd? Op vakantie of zo. Wat is dat meest primitieve wat je hebt meegemaakt?
1: Ik heb ook wel eens met mijn gezin... Toen was Mina trouwens nog niet geboren. Had ik alleen Mees en Lukie en dan de vader van Mees. Gingen we naar een yurt kamperen.
0: Wat is een yurt?
1: Een yurt is een soort van grote tent. Je moet zomaar eventjes kijken. Dat is waar de Mongolen... Dus niet, ik bedoel, ik heb het niet over mensen met Down-syndroom... maar de Mongolen, de Mongoolse gemeenschap...
0: Ja.
1: Die leven, sommigen leven in een yurt.
0: Het is geen tipi-tent.
1: Nee. Ze zeggen ook wel een yurt.
0: Oké.
1: Zoek zomaar op.
0: Ja,
1: het is een hele gave grote tent met in het midden een kachel. En die pijp gaat dan naar boven. Dus die hele tent die blijft warm.
0: Wauw.
1: En daar gingen wij dan in kamperen. En dat, op de site zag dat er allemaal hartstikke leuk uit. Weet je wel, nieuwe mooie yurts, prachtig. Met die kachels erin en aan een watertje. En helemaal leuk. En toen kwamen we daar. En toen was dat dus ineens ontzettend crappy ass.
0: Nee,
1: dus die foto's waren al jaren oud. En die yurts die moet je dus ieder jaar afbreken, schoonmaken... en dan weer opnieuw opbouwen. Nou, dat had die man duidelijk al jaren niet gedaan. Dus het was eigenlijk een soort grote vuilnisbelt.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, en daar hebben wij toen, ik denk een nacht of vijf... waren we daar op vakantie. En toen voelde ik me wel echt een beetje dat ik dacht... nou, ik ga wel nu echt op vakantie naar een soort vuilnisbelt eigenlijk.
0: Oh, wat erg, hé.
1: Was super primitief.
0: Maar ze moeten dat afbreken omdat het natuurlijk de binnenkant... het is net dat je een huis schoonmaakt.
1: Ja, alleen je moet dat luchten. Luchten, wassen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel het meest primitieve. En dan was het nog vakantie ook. We hebben het leuk gehad hoor, want het was zomer. Maar dat was
0: je vermaakt jezelf. Oh, wat erg.
1: Ja, heb jij wel eens een hele primitieve situatie gehad? Dat je dacht, ik voel me net een zwerver nu.
0: Ik vind een zwerver heel heftig klinken.
1: Dat is ook helemaal niet
0: Nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, wij zijn naar de Filipijnen geweest. Ja, en daar is het super primitief. Dus daar zaten we ook... Want hoe heette dat nou wat je zei?
1: Een yurt.
0: Is dat een soort van bol idee?
1: Ja.
0: Een boltent. Dus niet een
1: zo'n punt. Geen punt, maar een bol. Ja, het zit er een beetje tussenin.
0: Nou ja, daar zaten wij dus in. En we zaten dus op een verlaten eilandje.
1: Ja.
0: We waren met een gids, er was ook verder niemand. Die gids die ging dan vissen vangen. Dat was dan wat we aten. Of krabben. Dus gewoon zo'n hele krab op je bord. En voor de rest was er ook niet zoveel. Dus je had wel een fennetje daar. Maar voor de rest was het heel primitief.
1: Ja.
0: Het was echt, ik vond het fantastisch. Je moest ook naar de wc gaan met zo'n schepje. Dat idee, zeg maar, water doorspoelen.
1: Ja.
0: Douchen was ook gewoon met een emmertje.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het wel een hele bijzondere ervaring. Maar je voelt je wel... Wij zijn natuurlijk gewend om lekker even te douchen, te stoppen.
1: Tuurlijk.
0: Dat doe je daar niet.
1: Ik weet nog wel dat wij in Suriname waren. En daar hadden we in principe op dat Paradise Island hadden we alles. Was eigenlijk hartstikke luxe.
0: Ja,
1: maar toch moesten we met z'n allen één toilet delen.
0: Ja.
1: Één douche delen. En ik weet wel dat Iski, die vond dat verschrikkelijk.
0: Ja, klopt.
1: Die moest echt gewoon eventjes het eerste uur... op een bankje zitten, voor zich uitstaren... en allemaal even binnen laten komen. Ik zie hem nog zitten.
0: In de ochtend ook.
1: Hij dacht, dit gaat gewoon echt... Ik denk dat hij daar wel echt ook moeite mee had.
0: Maar, ja, want we hadden ook geen deuren. Het was zeg maar zo'n slaapzaam met allemaal een gordijntje. Dus dat deed nog dat gordijntje open. En dan zag ik Iski zo zitten op een beetje dat verandertje. Die keek echt... Zo, je weet hoe Iske kan kijken als ik Sip kijk.
1: Ja, die zag het even helemaal zo. Alles, hij liet alles gewoon een beetje zo los. Zo van, ik geef me maar over. Maar,
0: en dan liep hij met zijn handdoekje en zijn wc-rolletje. Ja. Liep hij naar de douche. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Maar het is toch ook grappig hoeveel luxe dingen we hebben.

0: hebben, waar we aan gewend zijn geraakt. Je eigen personal private behavior, weet je wel. Waar je echt iedere dag in je badkamer doe je dit. En niemand valt je lastig. Ja. En dan zit je in één keer bij elkaar. En dan moet je toch een soort schoolreisje. Dan moet je je gaan aanpassen.
1: Maar het was wel heel goed. Zo leer je elkaar heel goed kennen.
0: Maar er komen wel weer tripjes aan, hè, met z'n allen.
1: Ja, nou, als het goed is, staan er leuke dingen op de planning. Ja. Maar wat ik wel bijzonder is voor ons is dit minder luxe. Terwijl voor sommige mensen is dit natuurlijk normaal. En dat is natuurlijk wel weer heel erg.
0: Ja.
1: En daarom vond ik bijvoorbeeld die acties die we soms doen met de radio, dat we andere mensen kunnen helpen van het eiland, wel heel mooi.
0: Ja, dat gaat er ook allemaal weer aankomen.
1: Ja,
0: nou, precies. Zeker.
1: Ik zou zeggen, dankjewel Vanes. Morgen weer tijd voor een nieuwe Kletspot-vraag.
0: Ja, dan heb ik wel gewoon en mijn schoenen aan en mijn haar en mijn nagels.
1: En je nagels.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een driegangenmenu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Met een Compaleon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Lex Jansen met het nieuws. De staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. In het Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Die vond dinsdagmiddag plaats op straat vlakbij een hotel. Een persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte vluchtte per auto, maar crashte na een achtervolging door de politie. Ze gingen te voet verder en werden aangehouden. Het motief is onbekend. Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met een gaswinningsplan van de NAM voor de Wieringapolder. Volgens hen ontbreken gegevens over bodemdaling, waterbeheer, natuur, infrastructuur en de gevolgen voor inwoners. Ze vragen om aanvullend onderzoek. TFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. TFAF, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben afspraken gemaakt. De kunst- en antiekbeurs wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 kwamen ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag maken we kans op iets nieuws. Ja, we spelen voor iets nieuws. Namelijk de Friday Afternoon Snack van de haringkarren van Curaçao. En als je nu denkt, wat is dat nou precies? Nou, ik zal het je even uitleggen. Het is een heerlijke bak vol met kibbeling, gefrituurde mosselen, patat, heerlijke zelfgemaakte sausjes, ja, en nog veel meer. En het leukste is, deze bak is maar liefst voor 6 personen en wordt gewoon bij jou op de zaak bezorgd. En het heet de Friday Afternoon Snack. Maar het mag eigenlijk op iedere dag van de week. Maar vrijdag klinkt altijd wel leuk, toch? Richting het weekend. In ieder geval, ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Ik ga de vraag instarten. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Bij By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Works, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Surinaams-Nederlands drugskopstuk gearresteerd in Medellín. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Colombiaanse politie heeft in Medellín de Surinaams-Nederlandse Eldrich Boudou opgepakt. Boudou, die sinds 2015 in Colombia verbleef, geldt volgens opsporingsdiensten als het brein achter een internationaal netwerk dat cocaïne smokkelde naar Frankrijk, Spanje en Nederland. De smokkel gebeurde voornamelijk via bolletjes, slikkers en koffers met dubbele bodems op commerciële vluchten. Boudou stond op een internationaal opsporingsverzoek van Interpol. In Nederland moet hij nog een celstraf van 12 jaar uitzitten voor een zaak uit 2012, waarin hij betrokken was bij de smokkel van ruim 6 kilo zuivere cocaïne. Zijn aanhouding is het resultaat van een samenwerking tussen Colombiaanse autoriteiten, de Franse Veiligheidsdienst en de US Marshals. En een donatie van 15.000 gulden aan de Curaçao Cleanup Foundation markeerde vrijdagavond de pre-opening van het nieuwe luxe resort de Pyrmont Curaçao. General manager Rob de Becker reikte de cheque uit tijdens een eerste preview van het 305 kamers tellende hotel in de binnenstad. Het resort, dat valt onder Marriott's Autograph Collection en is ontwikkeld door de Orco Group, kiest nadrukkelijk voor duurzaamheid en erfgoedbehoud. Zo beschikt het complex over een geavanceerd airconditioning systeem dat koelt met zeewater, goed voor een energiebesparing van tot wel 75%. Daarnaast krijgen historische panden een nieuwe functie. Het voormalige Casti Pueblo wordt omgebouwd tot een luxe spa en restaurant, terwijl in Cerro Bonito eveneens hoogwaardige horeca vereist. De officiële opening van het resort staat gepland voor het najaar. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Bontardi, een hele goede dinsdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan de Pointer Sisters.

iemand jarig die eigenlijk niet hoeft uit te leggen wie ze is. Ja, het gaat natuurlijk over Pink. Ze wordt vandaag, of ze is eigenlijk vandaag geworden, 47 jaar. Ja, al jaren staat ze bekend om haar stevige popmuziek, haar eigenzinnige stijl en vooral haar eerlijke teksten. Ja, en deze volgende is eentje uit 2001, waarin ze behoorlijk kritisch naar zichzelf kijkt. Hier is Pink met Don't Let Me Get Me.

Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de Koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. Het college van Terneuzen wil een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort realiseren en legt herziene plannen voor aan de gemeenteraad. De sociale veiligheid is aangescherpt. Ongeveer 100 asielzoekers worden nu opgevangen in een voormalige bibliotheek. Die opvang eindigt op 1 juni 2026. De raad stemt op 8 oktober. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. De Houthis zeggen dat ze met raketten en drones installaties van Saoedi Aramco in Abha, Najran en Jazan hebben aangevallen. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden uitgebroken. Iran zegt een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept bij de ingang van de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media kan het toestel mijnen detecteren en toezicht houden. De Verenigde Staten bevestigen niet dat een drone verloren is gegaan. Een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een oude model defect raakte. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En we trappen vrolijk af met Casey.

Paradise FM, en je hoorde Casey en de Sunshine Band met Give It Up. Een hele goede middag. Ik moet even nadenken op welke dag leven wij in hemelsnaam. Ja, ik weet het alweer. Het is dinsdag. Ik heb de hele tijd het gevoel dat het alweer verderop in de week is. Maar dat zal er alles mee te maken hebben dat we natuurlijk een ontzettend druk weekend hebben gehad. En eigenlijk dus geen weekend hebben gehad. Hè? Dus het lijkt alweer alsof we alweer toe zijn aan weekend. Nou ja, goed. Het gaat allemaal nog prima. Vandaag wordt ook weer een lekkere, drukke, gezellige dag. Ik heb sowieso vandaag voor het eerst de Fish Friday, de fans die ik weg mag geven. Ja, dat is een box gevuld met allemaal lekkere vissnacks. Dus wel echt voor de visliefhebbers van de Haringkar Curaçao. Wat er precies in zit en hoe het precies werkt, daarover ga ik zo meteen eventjes bellen met Peter van de Haringkar Curaçao. Maar hij is vandaag toegevoegd aan onze muziekquiz mix, om het maar even zo te zeggen. Dus daar maak je vandaag kans op. Als je meespeelt met de muziekquiz, had je de kans nog niet gehad, dan ga ik je die natuurlijk sowieso tijdens dit programma nog eventjes geven. Want ik gun jou die visbox. Verder ga ik zo meteen ook weer even bellen met Helpie Smulders. Want de nieuwe Island Vibes is alweer uit, ligt in de winkel. Het is een prachtig magazine met allemaal mooie items van Curaçao en Bonaire, lifestyle, lekker eten. En over dat lekkere eten ga ik zo meteen natuurlijk met Helmi bellen. Want als er iemand verstand heeft van lekker eten, dan is het Helmi wel. Er staan heerlijke recepten in het magazine. En zij gaat er zo meteen weer eentje met ons delen. En je maakt weer kans op een magazine. Verder even kijken. Nou ja, goed, verder nog een hoop. Een hoop gezelligheid, een hoop lekkere muziek ook, zoals deze van Meat Loaf.

0: wat denk jij?
1: Wat denk jij? Als iemand zegt, let me sleep on it, I will give you an answer in the morning, dan zou ik zeggen, nou, gast, bel me maar helemaal niet meer.
2: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Want dan weet je het antwoord al, toch? Ja, iemand kan beter tegen je zeggen, zullen wij eventjes heerlijk met z'n tweeën gaan genieten van elkaar diep in de ogen kijken tijdens een lekker etentje? Ja. Dat is toch veel leuker? Ik bedoel, let me sleep on it. Ja, dan, dan weten we genoeg. Je kan beter samen lekker gaan genieten van bijvoorbeeld een heerlijke box vol met vis van de Haringkar Curaçao. Jawel, we mogen hem vanaf vandaag toevoegen aan het assortiment voor de muziekquiz. Allemaal lekker nijen en mooie prijzen te winnen natuurlijk iedere dag hier op Paradise FM. En vandaag is dat dus de Fish Friday box, de fans box. Ja, ik ga er zo meteen nog eventjes over bellen. Bellen met Peter van de Haringkar. Die vertelt je precies wat erin zit. Maar ben je een visliefhebber, dan weet je eigenlijk nu toch al dat je hem wil winnen. Dus speel mee. Luister even of je het antwoord weet op de volgende vraag.
2: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, het klinkt weer ongelooflijk vaag. Als een ware koortsdroom. Maar eerlijk is eerlijk, je haalt hem er wel uit. Ergens in de verte herken je het nummer. Heb jij dat nou ook? Laat het me even weten in de app. He, wat is dit nummer? Welk nummer is dit? Het is een hartstikke lekker nummer. Ik ga hem tegen het einde van de avond ook eventjes draaien. Maar dan wel nadat ik iemand heb gebeld en iemand heb blij gemaakt met deze heerlijke fishbox van de Haringkar Curaçao. Dus even via de Paradise FM app laten weten welk nummer hoorde je daar achterstevoren. Dat is niet deze. Nee, dit is gewoon recht toe, recht aan Nelly Furtado en Try hier op Paradise FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
5: Biba Simpel, Biba Boom. Eseite Meta. Marca Simpel. The solution. Race above. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida? Simpel. In lo que potimester, pa turdia. Kiba to warda. Hasi liye. Shop safe? Simpel. The way pa hasi. Simpel.
6: Tartor in Carrefour.
7: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrek. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Curaçao en haar voorgedragen voor landelijk bestuur fusiepartij GroenLinks PvdA. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De op Curaçao geboren Kenville Kleinmoedig is voorgedragen als internationaal secretaris voor het allereerste bestuur van Progressief Nederland, de nieuwe fusiepartij van GroenLinks en PvdA. Als hij gekozen wordt, gaat Kleinmoedig de partij vertegenwoordigen in internationale en Europese netwerken. Hij wil die rol benutten om de belangen van alle 6 Caribische eilanden structureel op de agenda in Den Haag en Brussel te krijgen. Kleinmoedig was in 2024 al Europees kandidaat voor GroenLinks PvdA. Hij zet zich in voor thema's als klimaat, economie en mensenrechten. Op 25 september wordt het kandidaatbestuur officieel gepresenteerd, waarna de ruim 100.000 leden van de partij over de benoeming stemmen. En mededingingswaakhond FTAC heeft in haar jaarverslag over 2025 bekendgemaakt dat ze verschillende niet gemelde fusies en overnames onderzoekt op Curaçao. Het gaat om concentraties in onder meer de telecomsector, de IT-dienstverlening en de uitvaartsverzekeringsbranche. Bij de uitvaartsverzekeringen onderzoekt de autoriteit of de overname van zogeheten sitters de wettelijke meldingsdrempels heeft overschreden. In de telecomsector kijkt de FTAC naar een joint venture tussen 2 aanbieders waarvan de moedermaatschappijen buitenlandse entiteiten zijn. Omdat de bedrijven meer tijd nodig hebben om informatie aan te leveren, lopen de onderzoeken dit jaar door. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM app.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
2: Ja, en dan zul je ze weer hebben hoor.

0: Ik heb hem weer voor me, de Island Vibes, uitgave 7. Hè, de nieuwe editie met daarin weer prachtige items. Curaçao en Bonaire, de hotspots, de hidden gems en de lokale favorieten. En natuurlijk heerlijke recepten van Elmy Smulders. En ik heb er weer aan de lijn. Een hele goede middag, Elmy.
1: Hoi Vanessa, goedemiddag.
0: Hoi hoi. Nou, ik heb gisteren heel veel reacties gekregen. Hè? Mensen moesten appen Taste of the Caribbean naar de studio om kans te maken op dit blad. En er is echt flink gereageerd. Dus goed, dat wisten we natuurlijk
1: leuk.
0: Al. Ja, hij valt erg in de smaak sowieso. Maar het is
1: letterlijk.
0: Natuurlijk ook wel erg leuk. Ja, letterlijk inderdaad, ja. Maar ook wel erg leuk om hem, om hem gewoon cadeau te krijgen.
1: Ja, dat lijkt me ook, zeker. Ja. En we gaan er weer eentje weggeven vandaag. Hè?
0: We gaan er weer eentje weggeven, maar voordat we dat gaan doen... ga jij weer, je zou iedere dag een recept eventjes highlighten. Kunnen we dit een recept noemen?
1: Ja, zeker. Ik ben iets beter voorbereid dan gisteren. Ik heb nu zelfs het recept erbij.
0: Kijk.
1: en het thema van deze editie is It Rains Fishes. Dus eigenlijk alles uit de zee.
0: Ja.
1: Dus niet alleen vis, maar er komt natuurlijk ook wier uit de zee en algen... En natuurlijk zout.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook een item gewijd aan allemaal verschillende soorten zeezout. Zeezout met smaakjes eigenlijk.
0: Wat goed zeg.
1: Ja, en dat is onwijs leuk. Want dan kan je net de gerechten weer een beetje andere twist mee geven. Special touch.
0: Ja.
1: En je kan daar... Toen ik aan het koken was voor deze recepten... Ja, ging ik helemaal los. Want ik dacht, eigenlijk kan je alles door dat zout gooien wat je lekker vindt. Dus je kan daar enorm mee spelen en creatief mee zijn.
0: En dit is iets waarvan jij ineens bedacht van... Nou, dit is wel een idee. En toen dat idee ontstond... was er eigenlijk gewoon waren er geen grenzen aan.
1: Ik maak al jaren, dat is een beetje mijn signature ingredient, spicy zeezout.
0: Ja.
1: Dus dan mix ik zout met pimenten, met pica, ik kan met habanero ook, of scotch bonnet, of madame chanette. En dan, de recept staat zelfs in een boek uit 2018 volgens mij, dus dat maak ik echt al jaren.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, je kan niet alleen maar pica doorheen gooien, je kan alles doorheen doen. Dus ik ben uiteindelijk gestopt bij, ik geloof, 7 recepten. Maar zoals ik al zei, je kan daar helemaal mee losgaan. Dus daar wilde ik, ik wilde eigenlijk mijn spicy zeezout even delen met iedereen.
0: Nou, heel
1: graag. Want
0: dat
1: is echt zo'n tof, dat is net de finishing touch heel vaak bij een recept. Dus ik gebruik dat voor sauzen, voor als ik stoofbaan maak, als ik soep maak. Je kan het, als je een stukje vlees gaat grillen, elke keer als je zout en spice nodig hebt, dan heb je spicy zeezout.
0: Ja,
1: superleuk. En het recept is eigenlijk heel simpel. Je neemt wat zout. Volgens recept is dat 250 gram. Het liefst zeezout natuurlijk, maar het kan ook ander zout zijn. Je kan ook gewoon keukenzout gebruiken. En ik doe er dan 25 gram rode scotch bonnets doorheen.
0: Mm-hmm.
1: Waarom rood? Omdat je dan, als het zout droogt, je doet er verse pepertjes doorheen, dan heeft het een hele mooie oranje kleur. Dus je kan natuurlijk ook met die groene en gele doen, maar dan mis je die kleur.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Precies.
1: Nou, dat maal je helemaal fijn, de pepertjes met het zout in de keukenmachine. Dan laat je het drogen. Ik laat het gewoon aan de lucht drogen, zeg maar. Ik laat het 2 dagen ongeveer op een bakblik drogen. En dan doe je het in een potje en heb je spicy zeezout.
0: Fantastisch,
1: dat
0: wat
1: is
0: goed
1: heel
0: zeg.
1: Simpel en heel lekker. Ja.
0: En er staan er ook nog een aantal andere in, hè, op diezelfde pagina. Nou ja, die gaan we niet verklappen. Daarvoor moeten de mensen gewoon lekker het blad in huis halen... of zometeen eventjes naar de studio appen. Maar ik vind dit een soort, er gaat een wereld voor me open. Want het is inderdaad, het voegt echt wat extra toe. Ook als je, weet ik veel, frietjes hebt gebakken of zo, denk ik.
1: Ja,
0: hartstikke lekker.
1: Zeker, maak je bijvoorbeeld rozemarijnzout of zo.
0: Nou,
1: super lekker natuurlijk. Ja,
0: wat goed zeg.
1: Ja.
0: Super.
1: Ja. Heel leuk.
0: Nou, deze is dus in ieder geval eventjes krijg je hem cadeau, dit recept. Wat betreft de zeezout, hè, want het is een stuk gezonder dan gewoon zout. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen van iemand... die haalde dan een kommetje zeewater, nam ze mee naar huis...

0: En dat ging ze dan koken. En daar kwam dan heel veel zout uit tevoorschijn. Is dat echt zo simpel als het is? Of was dat gewoon zo, broodje aan?
1: Nee. Zo, ja, het zout zit natuurlijk in het water. En laatste had ik in mei een collega-chef uit Nederland op bezoek. Meneer, ja? Wat eet ons? En toen hebben wij een survival weekend op klein Curaçao georganiseerd.
0: Ja.
1: Waarbij we een beetje zijn gaan wild plukken. En je denkt natuurlijk, wat is er nou op klein Curaçao? Maar er is dus serieus van alles. En toen hebben wij ook zelf zout gemaakt. Inderdaad, pannetje zeewater uit de zee gehaald. Op het vuur gezet. En we hebben wel elke keer zeewater toegevoegd. Zodat je een beetje een hogere concentratie zout krijgt. Nou ja, en uiteindelijk blijf je over met zout. Ja, het water verdampt.
0: Dus
1: ja,
0: als je gewoon,
1: is zo simpel, maar zo leuk.
0: Gewoon een emmertje zeewater meenemen als je een weekendje naar het strand gaat. En dan gewoon koken totdat het zout overblijft.
1: Inkoken, ja.
0: Steeds een beetje bij je. En wat, wat een hoop mensen dan natuurlijk denken is, dat is toch hartstikke vies, want mensen poepen en plassen in de zee.
1: Ja, kijk, het hangt een beetje vanaf waar je het uit de zee haalt, denk ik. Ja. Maar zo rond Klein Curaçao neem ik aan dat het toch nog wel...
0: Niet bij chill doen.
1: Nee, precies, dat is weer een ander verhaal.
0: Zonnebrand.
1: Ja. En dan heeft het ook een beetje je ne sais quoi, hè? Dat is ook wel wat je anders kan hebben.
0: Ja, precies. Het is gewoon lekker puur natuur.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nee, hartstikke leuk. Nou goed, inderdaad nog een aantal andere recepten voor lekker zeezout met een twist. Ook weer in de Island Vibes van dit seizoen. App even naar de studio, The Taste of the Caribbean. En dan maak je kans op het blad wat we vandaag weer weg gaan geven. Dus The Taste of the Caribbean even via de Paradise FM app. En misschien krijg je dan je eigen versie van de Island Vibes. Mocht het niet lukken, dan kun je hem op heel veel plekken op het eiland krijgen, hè?
1: Hij is op meer dan 10 plekken verkrijgbaar. Onder andere bij De Bruna, La Reina, Concept Store bij C&Sense, 365. Het zijn er zoveel, te veel om op te noemen.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: genoeg mogelijkheden.
1: Helemaal
0: goed. Wij geven er zo meteen een weg. En ik bel jou morgen weer voor een nieuw recept, Helmi.
1: Hartstikke leuk. Spreek je morgen weer.
0: Tot morgen.
1: Joe, groetjes.
0: Groetjes.

Nice. En de Rolling Stones hoor je met Anybody Seen My Baby. Hij is er echt hartstikke kwijt, joh. Helemaal in paniek. Nou, volgens mij heeft die Mick Jagger genoeg baby's gehad. To fill a lifetime, to fill up a lifetime. En dan heb ik het niet alleen over de vrouwen, maar ook de kinderen van die vrouwen. Die man die heeft echt alleen maar mooie kinderen, hè? Het is ongelooflijk. Het is ook geen lelijkerd, maar nee, goed, hij heeft natuurlijk ook alleen maar mooie vrouwen. Dus dan krijg je dat. Hé, zometeen dan ga ik eventjes bellen met Peter. Peter van de Haringkar Curaçao. Want die hebben vanaf vandaag de Fish Friday in het leven geroepen. Tenminste, op Paradise FM. Je maakt er vandaag kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Maar wat is het nou? De Fish Friday box, de fans. Ik ga het zo meteen eventjes aan hem vragen, want dat ding zit vol met lekkere visjes, et cetera. Maar wat zit er precies in en hoe werkt het? Voor hoeveel personen? Want het is niet alleen voor met z'n tweetjes. Het is voor veel meer. Dus daarover zometeen meer.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
0: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
2: Banco di Caribe.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Ouderen op Curaçao krijgen volgens oppositiepartij Manpin al sinds 2021 geen verhoging van hun algemene ouderdomsverzekering. Het pensioen zou nu 1050 gulden moeten zijn in plaats van 1000 gulden. De partij verwijt de regering een gebrek aan politieke wil en eist snelle uitvoering van de wet. Ook blijft Manpin pleiten voor 1500 gulden. Dan internationaal nieuws. Het college van Terneuzen wil een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort realiseren en legt herziene plannen voor aan de gemeenteraad. De sociale veiligheid is aangescherpt. Ongeveer 100 asielzoekers worden nu opgevangen in een voormalige bibliotheek. Die opvang eindigt op 1 juni 2026. De raad stemt op 8 oktober. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. De Houthis zeggen dat ze met raketten en drones installaties van Saoedi Aramco in Abha, Najran en Jazan hebben aangevallen. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden uitgebroken. Iran zegt een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept bij de ingang van de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media kan het toestel mijnen detecteren en toezicht houden. De Verenigde Staten bevestigen niet dat een drone verloren is gegaan. Een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendkaribe.nl.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Met zometeen R.E.M. na In Excess.

0: Paradise. En je hoorde R.E.M. met Losing My Religion. Vandaag spelen we voor het eerst in de muziekquiz voor de, de fans, de Fish Friday Afternoon Snack. En je zult misschien de hele dag al gehoord hebben, we gaan hem weggeven, de Fish Friday Afternoon Snack. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou ja, daarom heb ik Peter aan de lijn van de Haring Kar Curaçao. Een hele goede middag, Peter.
1: Ah, Vanessa. Ja, ook een hele goede middag.
0: Ja,
1: nou, fijn dat je belt.
0: Ja, nou ja, ik vind het leuk dat je ons even te woord kunt staan. Kijk, over een tijdje weten we natuurlijk allemaal precies wat het is. Want dan we zullen er vaker voor gaan spelen. Maar vandaag de eerste dag. De Fish Friday Afternoon Snack. Wat is het?
1: Wat is het? Ja, dit is iets nieuws. Net geboren eigenlijk. We waren aan iets... iets nieuws, iets anders toe. En toen dachten we van, er was eigenlijk wel vraag naar een box met allerlei lekkers erin, wat met vis te maken heeft.
0: Ja, want de vrijdagmiddag is natuurlijk een moment, hè, dan mag je een klein beetje beginnen met genieten alvast. Hè? Als voorloper op het weekend eventjes wat lekkers op de zaak. En jij dacht, het is handiger om dan gelijk voor iedereen in één box van alles te stoppen in plaats van al die kleine bakjes met hem. Die heeft een beetje dit en die heeft een beetje dat.
1: Makkelijk, hoef je zelf niet te kiezen. Je hoeft niet naar een menulijst te kijken. Je krijgt gewoon van alles.
0: En wat zit er dan bijvoorbeeld in die box? Of wat zit er in die box?
1: Bijvoorbeeld zit daarin natuurlijk de lekkerste kippeling die je maar kan krijgen.
0: Ja.
1: Van de Haringkar.
0: Ja.
1: Dat is alleen al geweldig. Daarnaast hebben we ook nog gefrituurde mosselen. We hebben funsi hassa. Dat is ook echt super lekker bij ons. En we hebben nog wat frietjes erbij.
0: Ja.
1: En natuurlijk onze zelfgemaakte sausjes die het helemaal af gaan maken.
0: En wat voor sausjes zijn dit? En wat is er zo bijzonder aan jullie sausjes? Je hoeft natuurlijk het geheim van de smid niet weg te geven, maar...
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: Nee, dat
1: ga
0: ik zeker niet doen.
1: Maar we hebben een zelfgemaakte knoflooksaus, zelfgemaakte tartaarsaus, een zelfgemaakte pica-saus en we hebben de salsa rosada.
0: Ja. Nou ja, je hebt een tijdje geleden deze box al bij ons bezorgd, want we mochten hem natuurlijk voorproeven. Nou ja, we zaten er echt met z'n allen ontzettend van te genieten. En het was ook echt wel heel veel. Hè? Er staat hier in onze beschrijving voor 6 personen. Klopt dat ongeveer?
1: Ja, klopt.
0: En kan het ook eventueel voor meer? Stel dat iemand zegt, we zijn met z'n 10 op het werk.
1: Je kan natuurlijk ook altijd 2 boxen bestellen.
0: Ja, dat is waar. Dan heb je voor 12 personen.
1: Maar ik heb eigenlijk nog een nieuwtje. En dat is er eigenlijk vandaag bijgekomen.
0: Oh.
1: Want er komt nog iets bij. We hebben nog een nieuwe vissnack. Vandaag is dat erbij gekomen. En ja, die is zo nieuw dat ik dat er eigenlijk als verrassing bij wil doen.
0: Maar je gaat niet zeggen wat het is?
1: Nee, ik ga echt helemaal niet zeggen wat het is. Maar ik weet wel dat het heel erg lekker is.
0: Het is
1: ook iets wat we normaal niet verkopen.
0: En is dat een eenmalig iets of is dat vanaf nu?
1: Dat is vanaf nu. En we gaan even kijken of dat aanslaat.
0: Maar
1: het is zo lekker. En ja, ik wil wel een tipje van de sluier op.
0: Heel graag.
1: Het heeft wel iets te maken met tuna of bakkeljauw.
0: Okay.
1: Maar meer zeg ik niet.
0: Nee, meer zeg je niet. Oké, heel goed. Nou ja, het is alleen maar nog meer toevoeging. Want die box die was al super goed gevuld met allemaal lekkere dingen. Maar er zit dus nu nog wat lekkers bij.
1: Ja.
0: Vanaf vandaag gaan we ervoor spelen. Nou, vandaag is de eerste dag. De mensen die hem vandaag winnen, of de persoon die hem vandaag wint, betekent dat die hem aanstaande vrijdag bezorgd krijgt?
1: Wat ze willen. Dat maakt niet uit.
0: Okay.
1: Wij zijn zo flexibel. Dus als ze zeggen, we willen volgende week vrijdag hebben, dan kan dat ook.
0: Ja, maar het is dus wel alleen op vrijdag.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Dat is eigenlijk het leuke van de Fish Friday Afternoon Snack. Je mag hem ook gewoon door de week bestellen, hoor. Maar...
0: Ja, oké. Nou ja, dat is inderdaad heel erg leuk. Maar de vrijdag is natuurlijk wel een extra bijzondere dag.
1: Precies,
0: ja,
1: precies.
0: En dat is wel een dag dat ik denk dat de meeste mensen daar ook wel zin in hebben. Wij hebben ook altijd wel wat lekkers op de vrijdag hier. Dus dat is hartstikke fijn. Nou goed, vanaf vandaag is hij dus te verkrijgen. En via ons, hè, als je meespeelt met de muziekquiz, is hij te verkrijgen vandaag. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon bij de Haringkar Curaçao bestellen. Waar zijn jullie, voor wie het nog niet weet, de meeste mensen weten het wel, maar waar vinden we jullie?
1: Je vindt ons bij Van der Tweel voor de deur in Zeelandia.
0: Ja, precies. Duidelijk. Nou, ik denk dat het eigenlijk overbodig is om dat te vermelden. Maar misschien als iemand net nieuw is op het eiland en denkt, ik heb mijn kibbelingetje gemist en mijn haring. En dan moeten ze dus bij jullie zijn.
1: Ja, precies. Ja. Okay. Kan niet missen.
0: Helemaal goed. Nou, Peter, dankjewel voor de informatie. Ik ga hem vanavond weggeven aan iemand. En ik breng jullie met elkaar in contact. Zodat jullie de box lekker langs kunnen brengen daar.
1: We kijken er naar uit. Echt superleuk.
0: Helemaal goed. Dankjewel en een hele fijne dag.
1: Hey, dankjewel. Ook zo. Ajo.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje, en zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
4: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
5: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van $75 ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerst.

0: Op 6.
1: Curaçao en haar voorgedragen voor landelijk bestuur fusiepartij GroenLinks-PVDA. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De op Curaçao geboren Kenville Kleinmoedig is voorgedragen als internationaal secretaris voor het allereerste bestuur van Progressief Nederland, de nieuwe fusiepartij van GroenLinks en PVDA. Als hij gekozen wordt, gaat Kleinmoedig de partij vertegenwoordigen in internationale en Europese netwerken. Hij wil die rol benutten om de belangen van alle 60 Caribische eilanden structureel op de agenda in Den Haag en Brussel te krijgen. Kleinmoedig was in 2024 al Europees kandidaat voor GroenLinks-PVDA. Hij zet zich in voor thema's als klimaat, economie en mensenrechten. Op 25 september wordt het kandidaatbestuur officieel gepresenteerd, waarna de ruim 100.000 leden van de partij over de benoeming stemmen. En mededingingswaakhond FTAC heeft in haar jaarverslag over 2025 bekendgemaakt dat ze verschillende niet gemelde fusies en overnames onderzoekt op Curaçao. Het gaat om concentraties in onder meer de telecomsector, de IT-dienstverlening en de uitvaartsverzekeringsbranche. Bij de uitvaartsverzekeringen onderzoekt de autoriteit of de overname van zogeheten sitters de wettelijke meldingsdrempels heeft overschreden. In de telecomsector kijkt de FTAC naar een joint venture tussen twee aanbieders waarvan de moedermaatschappijen buitenlandse entiteiten zijn. Omdat de bedrijven meer tijd nodig hebben om informatie aan te leveren, lopen de onderzoeken dit jaar door. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle
0: boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En Bruce Springsteen, boy.

0: Paradise. En je hoorde Robert Cray Band met Right Next Door. En Right Next To Me zit ook vandaag weer mijn student Bob. Student Bob.
1: Hi.
0: Ja, nou ja, je bent weer een beetje aan het meekijken vandaag. En ja. Op de radioschool. Hè?
1: De radioschool bij Vanessa. Ja, superleuk. Super, ik leer superveel van je. Ik vind het ook supergezellig om met je samen te werken eigenlijk.
0: Ja, nou helemaal goed. Superleuk. Nou ja, binnenkort dan zullen we wat meer vertellen over wat de plannen zijn voor jou. Dat zal waarschijnlijk een avondprogrammaatje gaan worden.
1: Ja, wat betreft radio zit dat er wel in. Ja.
0: Ja.
1: Althans zit het er wel in. Dat mag ik nog niet zeggen. Maar...
0: Nou, ik denk dat het er wel in zit. Ja, ja, en anders moet je heel boos worden. Want dan hebben we heel veel van je tijd gepikt hier. Want je bent best wel flink wat dagen hier in de studio aanwezig. Maar dat gaat zeker goed komen. Maar daarnaast ga je ook iets anders gaafs doen. Hè? Wat je even met de mensen wil delen.
1: Ja, we zijn bezig met een nieuw concept. Een nieuw horecaconcept. Althans, concept. Ja, het is nog een nieuw horecaconcept. En we gaan een Grand Café beginnen. Maar een Grand Café met lunch, diner. En natuurlijk de avonduurtjes gaan we ook hele leuke dingetjes doen. Zoals wat vroeger de tropen deden. Dat gaan wij terug proberen te pakken. De pubquiz komt weer terug op vrijdagavond. En daarnaast gaan we ook, dat gaan we om de week doen. De andere week gaan we de hitsteravond doen. Dus de meeste mensen kennen het wel. Vanessa kent het nu ook, want Vanessa die heeft het nu een paar keer gespeeld met me.
0: Ja, ja, ja. Ik begin het een beetje... Ja, ik heb dat spel nooit gespeeld. Ik hoor wel iedereen er altijd over. Iedereen is heel enthousiast over hitsen. We hebben het natuurlijk ook gedaan de afgelopen dagen op Curaçao North Sea Jazz. Dus ik ben er wat bekender mee. Maar ik ben sowieso niet echt een spelletjestype. Hè? Je hebt mensen die komen bij elkaar en die gaan dan heerlijk avonden spelletjes doen. Ik hou niet van lange spelletjes. Ik, bijvoorbeeld als je tegen mij zegt, zullen we lekker een avondje gaan Monopoly spelen? Nou, dan word ik al chagrijnig bij het idee.
1: Nee, maar Hitster is eigenlijk een vrij kort spel. Want je krijgt een nummer te horen en dan moet je raden welk jaartal het nummer uitkomt.
0: Ja.
1: Als je er 10 in een goede tijdlijn hebt staan, dan heb je gewonnen. Dus ja, je bent ongeveer een kwartiertje, 20 minuten mee met het spel bezig. Dus weet je, dan kan je daarna gewoon lekker aan je wijntje bij ons in de bar.
0: Precies, helemaal perfect. Ja, dus, ja dat is leuk.
1: Het is allemaal met een korte, hoe zeg je dat? Met een korte spanningsboog?
0: Ja, maar dat ik denk...
1: Met een korte spanningsboog kunnen dit ook doen.
0: Dus, maar ik denk dat je dat ook zo moet doen in een kroeg, toch? Want je moet niet mensen heel erg geconcentreerd willen hebben.
1: Nee. Gewoon lekker biertje, cocktail,
0: tussendoor,
1: wijntje.
0: Heerlijk.
1: Lekker plankje met een antipasta of een Hollandse plank.
0: Oh,
1: ja, krijg je er ook allemaal bij. En op de zaterdag gaan we de karaoke doen.
0: Ja, maar jij gaat hem next level doen, hè?
1: Ja.
0: Er zit wel echt een beetje een wedstrijdselement aan.
1: Ja, wij willen niet zoals de doorsnee karaokebars hier, dat iedereen lekker gezellig mee kan lallen. Dat kan natuurlijk wel. Alleen, wij gaan er een prijs aan hangen. Dus
0: ja.
1: als jij die avond wint bij ons van de karaoke, dan win jij sowieso een dinerbon bij ons. En we willen eigenlijk proberen om dan ook het level hoger te zetten. Om, als dat gaat lukken, in een studio dat nummer nog een keer te laten performen. Dat ook de mensen die echt talent hebben. Want er loopt heel veel talent hier op het eiland.
0: Ja.
1: Om dat wat meer aandacht te geven. Meer onder de aandacht te brengen.
0: Maar dat is wel echt te gek. Want hè, dan kom je hier straks, waarschijnlijk als alles goed gaat. De donderdagavond een show presenteren.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar dus de mensen die bij jou op de zaterdag de karaokeavond winnen, die mogen dan hier op de radio hun nummer gaan doen.
1: Hun nummer nog een keer performen.
0: Vind ik echt heel erg leuk.
1: Ik denk dat ook super gaaf is, weet je. Dan heb je toch weer een extra podium.
0: Ja.
1: En weet je weet niet wie er luistert. Misschien is er wel iemand die zegt van, ja, dit is hem.
0: Ja.
1: Die moeten we hebben.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is eigenlijk ook een beetje om iets terug te geven aan het talent op het strand.
0: Ja, en er is genoeg talent.

0: op het
1: strand. Ja, en er is genoeg talent. Hé, hoe gaat je het ook al heten? Hoe heet het?
0: Grand Café, alle hens aan dek.
1: Alle hens aan dek!
0: Ja, precies. Nou ja, alle hens aan dek inderdaad. Ja, dat heeft een beetje te maken met mijn verleden.
1: Ja.
0: Mijn bonusvader die had in Alphen aan den Rijn, ik kom uit Alphen aan den Rijn, ook een zaak die heette alle hens aan dek. En die oude van mij die is er niet meer. En we vonden het eigenlijk heel mooi om dat door te trekken.
1: Ja.
0: En waarom wilden we dat doortrekken? Wij hebben deze locatie. Ik doe het samen met mijn beste vriend Wilco. Wij kwamen op deze locatie. Het is een café wat 13 jaar leeg heeft gestaan.
1: Ja.
0: En wij kwamen binnen en ik waande me weer in het oude Allens van...
1: Dat meen je niet.
0: Ja, dat was zo fantastisch. Het is dus een bruin café uit de jaren 70. Dus als je daar binnenkomt, heb je gelijk zoiets van... Wauw, de tijd heeft hier echt stilgestaan.
1: Ja, nou ja, foto's laten zien en dat inderdaad dat gevoel had ik ook. Dat de tijd gewoon heeft stil... Maar het is toch bijzonder en bizar, tegelijk dat je gewoon... Want je vertelde hè, dat jullie daar naar binnen gluurden. Jullie kwamen daar per toeval, nou ja, toeval bestaat niet... maar per toeval kwamen jullie daar terecht. Je keek naar binnen en het was net alsof er in al die jaren... nooit iets was veranderd.
0: Nee, er was niks veranderd. En het leek ook net of de kroeg de dag daarvoor...
1: Nog open was.
0: Nog open was, de stoeltjes stonden recht, tafeltjes... waren netjes. En dat ding heeft er dus 13 jaar leeg gestaan. Het is achter La Curaçao, de Jan Noordijnweg. In het Chette Chette Shopping Center. Vroeger, voor de mensen die een beetje bekend zijn daar... vroeger zat daar Chinatown. Die zat daarnaast. Het is een goede Chinees hier op het eiland.
1: Ja.
0: Helaas is die er niet meer. Er zit een supergroot terras bij voor 100 man. De kroeg is... het is waanzinnig.
1: Leuk.
0: Waanzinnig. We zijn nu druk bezig. We zijn ze aan het verbouwen. De keuken die wordt, als het goed is, volgende week helemaal geïnstalleerd. Vergunningen zijn aangevraagd. De BV's zijn gestart. Dus ja, weet je, we willen gewoon 10 oktober willen we gaan knallen.
1: Geweldig. Nou, hou ons op de hoogte. En sowieso proberen we er ook een beetje op te aimen... dat jij zo rond die tijd ook lekker in de avond kan gaan beginnen. Want dan kan de eerste winnaar van jouw karaokeavond gelijk ook het podium pakken.
0: Die pakt gelijk het podium, ja.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, zou leuk zijn.
1: Superleuk. Alle hens aan dek.
0: Ja, alle hens aan dek. En we gaan er gewoon voor.
1: Hou die in de gaten, Bob.
0: Is goed, gezellig.

0: Aan de Goosieweg, tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. De Staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de Koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de maatschappelijke raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. De raad adviseert het kabinet namens omwonenden. Luchtvaartmedewerkers kunnen wel via organisaties meepraten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Cadre Vin.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Cadre Vin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vin. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer.
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatre vingt.
5: Exactement.

0: scenario volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu, Werkhoven werkt over.
5: En zometeen hoor je Eros Ramazzotti naar UB40.

Scotty, je hoorde hier op Paradise FM en Pio Bella Costa. Ik ben weer eventjes snel in het internationale nieuws gedoken. En wat viel mij daarop? Ja, dit is wel. Nou, dit vind ik wel een heel heftig verhaal hoor. Volgens mij had Pepijn het er vanmiddag ook al over. Het Openbaar Ministerie heeft 6,5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Tegen een 40-jarige man uit Den Helder. Oh nee, dit is een ander verhaal. Ja, dat andere verhaal was ook heel erg. Nee, ik heb maar één erg verhaal vandaag. Dit is echt wel heel, heel naar verhaal. Deze man wordt er namelijk van verdacht dat hij zijn ex-vriendin wilde gaan ontvoeren en vermoorden. Hij stond in januari vorig jaar vermomd voor haar woning in Hollands Kroon en had een doorgeladen vuurwapen bij zich. Nou, de vrouw deed gelukkig de deur niet open en waarschuwde wel gelijk de politie. En kort daarna is de man aangehouden. En wat vonden ze in zijn huurauto? Handboeien, touw, een deken, contant geld en een middel waarmee hij iemand kon bedwelmen. Ja. Waarom wilde deze man dit? Nou ja, de relatie tussen de twee was kort daarvoor beëindigd. En volgens justitie kon de man de breuk niet accepteren. Dat snap ik, dat hebben we allemaal wel eens. Maar doe even normaal, even serieus. Uit onderzoek naar zijn telefoon en handgeschreven notities zou blijken dat hij wekenlang plannen aan het maken was om zijn ex te ontvoeren en te doden. En ook zocht hij online naar manieren om iemand te bedwelmen en naar de gevolgen van een schot in het hart of door het hoofd. Nou, het OM spreekt van een zaak met kenmerken van femicide. En naast de celstraf en TBS eist justitie ook een schadevergoeding van €10.000 voor de vrouw. De rechtbank doet naar verwachting over 2 weken uitspraak. Ja, het is gewoon te bizar voor woorden, toch? Ik kan me voorstellen dat het soms moeilijk is om met een breuk om te gaan. Hè? En dat je het moeilijk kunt loslaten. Maar ja, dat hoort erbij. En dan zou ik zeggen, in plaats van je te verkleden en je auto vol met dit soort enge spullen te leggen, ga even een weekje in de foetushouding met je duim in je mond en daarna gaat het vast ook wel weer een stukje beter. Een middelbare school in Gouda heeft na de zomervakantie strengere kledingregels ingevoerd. Leerlingen van deze VMBO-school, de Goudse Waarde, mogen onder meer geen trainingspakken meer aan, geen joggingbroeken aan, geen voetbalshirts, windjacks en geen sportbroekjes meer dragen. Volgens deze school hoort dat soort kleding vooral thuis op de bank of bij het sporten en niet in de klas. Ja, dit heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de schooldirecteur denkt dat de kleding invloed zou kunnen hebben op het gedrag van de leerlingen. Wie bewust bepaalde kleding aantrekt die bij de school past, die zou volgens haar ook makkelijker in de juiste houding voor de les komen. En daarnaast wil de school de leerlingen voorbereiden op hun stages, waar vaak ook wordt verwacht dat ze zich passend kleden. Nou ja, op zich is daar best wat voor te zeggen. Onder de scholieren zijn de reacties verdeeld. Sommige leerlingen begrijpen het verbod, maar anderen vinden dat ze zelf moeten kunnen bepalen wat ze dragen. En ook vragen ze zich af waar precies de grens ligt tussen sportieve en toegestane kleding. Nou ja, goed, volgens mij was dit op zich een heel duidelijk lijstje. Ik snap natuurlijk wel dat die kids, ja, ik weet het niet. Ik vond toen wij hierheen kwamen met mijn oudste dochter, die nu 25 is, maar toen inderdaad in de puberteit zat, ja, vond ik het ook wel een wennen idee, hè, dat ze ineens een uniform moest gaan dragen op school. Want juist in die middelbare schoolleeftijd gaan die kinderen toch een beetje op zoek naar wie ben ik, hè? En wat voor kleding hoort daarbij. En ja, dat is toch een zoektocht die voor kinderen op zich best belangrijk is. En misschien, nou ja, in die zin ook niet genegeerd mag worden door de school. Maar ja, aan de andere kant, als daarbij ook komt kijken dat kinderen op een bepaalde manier zich kleden en dan juist weer de verkeerde kant op gaan, dan is die controle misschien juist alweer wel weer goed. Tot de herfstvakantie krijgen deze leerlingen die zich niet aan de regels houden alleen een waarschuwing. En daarna gaat de school bij problemen ook met ouders in gesprek. De leerlingen worden in ieder geval vooralsnog niet naar huis gestuurd. Nou, dat is mooi nieuws. Wij hoeven daar hier niet zo over na te denken, want wij hebben hier gewoon heel simpel een schooluniform. Ik heb Miley Cyrus klaarstaan en Wrecking Ball. En zometeen natuurlijk gaat er een lekkere prijs uit.

Juanes en Odio por Amor hoor je hier op Paradise FM. De zender waar ik zometeen iemand blij ga maken met een Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke doos vol met lekkere vis. Ja, een doos met vis. Hartstikke lekker. Voor 6 personen maar liefst. Het is toch fantastisch. Mocht je hier kans op willen maken, dan geef ik je zometeen nog één keer de kans om mee te spelen met de muziekquiz. En als je al hebt meegespeeld, ja, dan is het

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste

0: Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud. En komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais.

0: NucuManRecycle.com. Cu Nucuman Recycle. Juntu no sta traha pa un corsou mas limpi.
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie Grand Wind.

0: jaar voorgedragen voor landelijk bestuur fusiepartij GroenLinks-PVDA. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De op Curaçao geboren Kenville Kleinmoedig is voorgedragen als internationaal secretaris voor het allereerste bestuur van Progressief Nederland, de nieuwe fusiepartij van GroenLinks en PVDA. Als hij gekozen wordt, gaat Kleinmoedig de partij vertegenwoordigen in internationale en Europese netwerken. Hij wil die rol benutten om de belangen van alle 60 Caribische eilanden structureel op de agenda in Den Haag en Brussel te krijgen. Kleinmoedig was in 2024 al Europees kandidaat voor GroenLinks-PVDA. Hij zet zich in voor thema's als klimaat, economie en mensenrechten. Op 25 september wordt het kandidaatbestuur officieel gepresenteerd, waarna de ruim 100.000 leden van de partij over de benoeming stemmen. En mededingingswaakhond FTAC heeft in haar jaarverslag over 2025 bekendgemaakt dat ze verschillende niet gemelde fusies en overnames onderzoekt op Curaçao. Het gaat om concentraties in onder meer de telecomsector, de IT-dienstverlening en de uitvaartsverzekeringsbranche. Bij de uitvaartsverzekeringen onderzoekt de autoriteit of de overname van zogeheten sitters de wettelijke meldingsdrempels heeft overschreden. In de telecomsector kijkt de FTAC naar een joint venture tussen twee aanbieders waarvan de moedermaatschappijen buitenlandse entiteiten zijn. Omdat de bedrijven meer tijd nodig hebben om informatie aan te leveren, lopen de onderzoeken dit jaar door. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: quiz.
1: Ja, je voelt hem al aankomen, hè? Je allerlaatste kans. Je allerlaatste kans om vandaag mee te spelen met de muziekquiz. En dus kans te maken op die eerste Fish Friday. De eerste, de fan noemen ze het, hè? De Fish Friday Afternoon Snack van de Haringkar. Het is een mond vol en dat is het ook. En een bak vol ook. Een bak vol met vis. Heerlijk. Er zit van alles in. Wat we hadden, dat was kibbeling en funchi zit erin. Ook nog, nou ja, goed, het is, wat zit er nog meer in? Gebakken mosseltjes, heerlijke zelfgemaakte sausjes. En dat voor 6 personen. Dus dit is zeker geen diner voor 2. Nee, het is een diner voor 6. Dus zeker de moeite waard om eventjes mee te spelen met de muziekquiz. Het kan nog. Dit is je allerlaatste kans.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, ik ga eens eventjes kijken in die app. Ja, ik hoor het wel, maar ik hoor het ook weer niet. Het is net alsof het een soort van, Russische versie is van het nummer, zeg maar. Zoiets. Ja, ik hoop niet dat ik nu iemand kwets. Want dat is het laatste wat ik wil. Ik wil juist mensen blij maken. Blij maken met een lekkere bak vol met heerlijke vis van de Haringkar. Het kan zomaar van jou zijn. Dus app eventjes via de Paradise FM app naar onze studio. En dan zie ik jouw berichtje zometeen tegemoet. En misschien ga ik jou dan zometeen een belletje geven. En maak ik je blij. Oh, met een heerlijke bak vol met vis. Want het is bijna Fish Friday. Fish Friday afternoon snack. Misschien is het van jou. Naar Robbie Williams en de Pet Shop Boys met

0: quiz.
1: Nou, zijn we alweer aanbeland op dit punt van de dag. Het is 7:10, de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker bakkie met vis. En ik heb, wie heb ik aan de lijn eigenlijk? Wie had ik ook alweer gebeld? Oh ja, Jonathan. Goedenavond.
2: Hi, hi, goedenavond.
1: Goedenavond. En nou ja, goed, ik had jou al eventjes voorgebeld natuurlijk. Ik denk, ik zet je alvast klaar. Dan weet ik zeker dat je aan de andere kant van de lijn hangt. En je was nogal enthousiast.
2: Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk. Ik had natuurlijk vanmiddag het appje gestuurd in de hoop dat ik het goed zou hebben.
1: Ja.
2: En ja, dan bel jij in één keer op. Ja, dan wordt het toch een beetje spannend natuurlijk.
1: Ja, dat wordt het zeker. Want nu gaat het erom spannen. Ga jij wel of niet met die doos vol met heerlijke vis naar huis? Ja, het is wel zo dat het is een... Het is niet een box die je in je eentje op kunt eten. Tenminste, daar ga ik vanuit. Het is voor 6 personen. Heb jij wel 6 personen op de werkvloer waarmee je dit kunt delen?
2: Nou ja, ik heb toevallig baas 1 en baas 2 op vakantie per vandaag. En er blijven er nog precies 6 over op.
1: Dat meen je niet!
2: Ja!
1: Dat hebben we dat weer goed uitgekiend, hè? Helemaal top. En zijn jullie op het werk ook wel van de Friday snacks?
2: Ja, te weinig eigenlijk, denk ik. Het is mag wel iets meer, maar ik denk wel dat dit een goede inkoppen wordt omdat we gaan introduceren wekelijks.
1: Ja, precies. Nou ja, dan is dit een heel mooi eerste moment. En jullie houden ook allemaal wel een beetje van vis?
2: Ja, voor zover ik weet wel. We hebben wel vaker een kibbelingetje lekker, dus...
1: Ja. Nou, dit is echt een hele lekkere box, hè. We hebben hem ook mogen uitproberen. Ik hoop dat we binnenkort ook weer eventjes die kant op gaan om die Friday Afternoon snack box te halen. Want er zit echt van alles in, hè. Kibbeling, gebakken mosseltjes, heerlijke funchi ook nog. Ze hebben zelfgemaakte sausjes. Ja, en Peter, die zei het ook. Iets van een verrassing komt er ook nog bij. En dat heeft wel te maken met... kon je niet al te veel over zeggen, maar jij gaat het meemaken. Jullie gaan het meemaken. Tenminste... Ja, wacht even. We moeten nog even die oplossing doen, hè? We zijn er bijna. Oké. Ik ga je nog 1 keer de opgave laten horen. Komt-ie aan.
2: Ja.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Mag ik het zeggen?
1: Ja. Doe maar.
2: Oh, ik mag het zeggen. Dat is natuurlijk Murder on the Dance Floor van Sophie.
1: Hoop ik. Ja! Hoppa! Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Ja, het was... ik vond het een beetje een vage versie, maar je hoorde het wel.
2: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb hem wel echt 4 keer moeten luisteren voordat het kwartje viel vanmiddag, hoor.
1: Oh, kijk, dan heb je er ook nog echt heel veel moeite in gestoken. Dan vind ik helemaal dat je het verdient.
2: En je moest eens weten.
1: Helemaal goed. Ik ga je naam hier noteren. Als je dan voor vrijdag nog eventjes deze kant op kunt komen... dan is het natuurlijk helemaal top. Want dan kunnen jullie hem gelijk voor vrijdag al bestellen. Ik geef ook je naam eventjes door aan Peter van de Haringkar Curaçao. Dan kun je hem ook contacten. Dan weet hij in ieder geval dat je eraan komt.
2: Helemaal goed. We kijken ernaar uit.
1: Yes, oké, helemaal goed. En geniet er alvast van. Het is nog geen vrijdag, helaas. We moeten nog even, maar nog meer reden om ernaar uit te kijken.

Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor hier op Paradise FM. En dat was inderdaad de oplossing van de muziekquiz van vandaag. En ja, ik mocht eindelijk iemand blij maken met die heerlijke Friday afternoon snack. Fish Friday afternoon snack van de viskraam. De haringkar, sorry, ik moet het wel goed zeggen. De haringkar Curaçao. Ja, dat was de eerste vandaag. Super fijn voor Jonathan, want hij en zijn collega's gaan aanstaande vrijdag genieten van deze Fish Friday afternoon snack. Super fijn. Heb jij daar nou ook zin in gekregen? Wat ik natuurlijk heel goed snap. Je kan ook gewoon even langs de haringkar gaan. Hè. Ze staan daarbij Van de Tweel in Zeelandia. En dan haal je gewoon lekker, of dan bestel je gewoon lekker je eigen. Ook als je helemaal in je eentje wil eten. Gewoon lekker doen. Als jij voor 6 personen vis kunt wegeten. Of je hebt allemaal vrienden die mee willen eten. Lekker doen. Ja, hey, over lekker doen gesproken. Ik ga lekker van mijn avond genieten. En ga jij dat ook vooral lekker doen. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ik laat je achter met Jimmy Cliff. Wonderful world, beautiful people. En morgen dan zitten we hier weer fris en fruitig om 4. Tot morgen.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de Koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
5: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
6: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yamtil Beach.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

103.1 FM.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto